0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Dutch Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen. Maar ook voor de zoekenden. God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: God Radio staat aan.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We zijn inmiddels les 3 beland. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. Ik heb het in les 1, les 2.1 heb ik het gehad over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die heilige drie-eenheid en hoe dat precies werkte. En dat vond ik zelf een hele mooie les. Al zeg ik het zelf. Halleluja. En natuurlijk in de afgelopen les hebben we best een intense les achter de rug. Met de vraag van, ben je voor altijd gered? Eens behouden, altijd behouden, zeg maar. Ik denk dat ik daar wel aardig duidelijk in ben geweest. En nu wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. En het sluit een beetje aan op de eerste les, denk ik. Maar dan in dit geval meer naar ons persoonlijk. Dus je hebt eerste drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En nu gaan we naar onszelf kijken, naar geest, ziel en lichaam. Voordat ik dat doe, gaan we natuurlijk zoals altijd openen met gebed. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid, dank u wel voor wie u bent. Ik loof en prijs uw naam, want u bent mijn vader, u bent mijn koning, u bent mijn majesteit, u bent mijn heer en u bent mijn verlosser. En ik wil u danken voor de Heilige Geest die u ons gegeven heeft om ons dingen in herinnering te brengen. Om ons dingen te openbaren, toekomstige dingen te verkondigen. Om ons alles te onderwijzen aangaande de dingen die Christus gesproken heeft. Dank u wel daarvoor, Heer. En dat deze les ook weer tot zegen zal zijn voor de toehoorders. Dat de mensen zich geliefd zullen weten, dat ze zich kostbaar zullen weten voor uw vader, want dat zijn ze. Dank u wel daarvoor, Vader, in de machtige naam van Jezus. Amen. All right. Nou, ik wil in deze les gaan proberen te ontdekken hoe wij een drieledig wezen zijn en hoe wij vanuit onze nieuwe mens kunnen leren leven.

als een ziel en een lichaam. Nou, in heel veel gevallen, als ik mensen spreek, dan en vooral dan mensen in de wereld spreek, gaan ze ervan uit, maar ook gelovigen gaan er soms van uit, dat ziel en geest hetzelfde zijn. Dus als je het hebt over de ziel, dan heb je het over de geest. En als je het hebt over de geest, dan heb je het over de ziel. Dat is niet hetzelfde. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Kijk, als je bijvoorbeeld praat over geestelijke gezondheid, of als je spreekt over dat iemand geestelijk in de war is, dan bedoel je daar niet mee zijn geest, zoals de Bijbel spreekt over geest. Maar dan bedoel je daar het denkvermogen mee. En dat denkvermogen, dat is jouw ziel. Jouw ziel, jouw zintuigelijke mens, is waar je geestelijk in de war kunt zijn. Als je Christus niet kent, halleluja. Nou, maar ik bedoel, als iemand problemen heeft in een geestelijke gezondheid, niet in orde is of wat dan ook, zeg maar, dan heb je het niet over jouw geest, dan heb je het over jouw ziel. Dus het is goed om de verschillende aspecten van ons drieledige wezen goed in kaart te hebben, zodat je ook onderscheid kunt gaan leren maken en daardoor kunt gaan leren begrijpen vanuit welk aspect je op een bepaald moment in feite leeft. Vanuit welk aspect jij op dat moment handelt en wandelt en spreekt en denkt en reageert. En nou ja, gewoon, dat is gewoon belangrijk, zodat je daar onderscheid in kunt gaan maken. Hè. We hebben onderscheid van geesten gekregen, maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment gaat begrijpen van, hey, nee, dat is in mijn vlees. Hey, nee, dat is in de geest. Hey, dit doe ik vanuit mijn zintuigelijke mens, vanuit mijn natuurlijke mens. En dit doe ik vanuit wie ik ben in Christus en ga zo maar door. Nou, we zijn een drieledig wezen, zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij ook een drieledig wezen, geest, ziel en lichaam. Ik lees altijd herziende Statenvertaling en in 1 Thessalonium 5 vers 23, daar staat geschreven: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus hier staat heel duidelijk dat er een geest, een ziel en een lichaam hebben. Want anders zouden we ook gewoon zeggen oprechte ziel en lichaam. Of oprechte geest en lichaam. Maar er staat duidelijk oprechte geest, ziel en lichaam. Dus als we dit even op een rijtje gaan zetten. We hebben dus geest, dat is 1. We hebben ziel, dat is 2. En we hebben lichaam, dat is 3. Nou, misschien kan ik het beter omdraaien. We hebben eer lichaam, we hebben ziel en we hebben geest. Amen. En ik wil beginnen met het lichaam. Want ons lichaam, dat wordt ook wel ons vlees genoemd. Hè. Het is, dit is your carnal man. Hè. Dus je vleeselijke mens, je vreselijke mens. Halleluja. In Genesis 2 vers 7 staat dat toen God de mens schiep, deed hij dat uit het stof van de aardbodem en hij blies hem de levensadem in zijn neusgaten, zodat die mens tot een levend wezen werd. Dus hij schiep hem uit de aardbodem en blies toen zijn levensadem in zijn neusgaten, zodat hij een levend wezen werd. Nou, God schiep dus ons lichaam vanuit het stof van de aarde. Daar is ons lichaam uit geschapen. Dat is ons vleeselijke lichaam. Dat is het voertuig waarin dit is wat je aan kunt raken. Wat je voelt als je erop drukt, zeg maar. Dus dat is ons lichaam. En ons lichaam zou niet kunnen functioneren als er niet ook een geest en een ziel in zou zitten. Zonder geest en zonder ziel kan het lichaam, ja, dat is gewoon een omhulsel. Het staat dan gewoon daar een beetje te staan in de diepte te staren. Want er zit geen leven in. Het is helemaal niks. Dus daarom staat er ook dat hij, God, de levensadem in zijn neusgaten blies, zodat hij hem tot een levend wezen werd. Zonder die levensadem was het lichaam dood geweest, een dood ding. Het vlees is het meest zwakke gedeelte van ons drieledig wezen. En je hebt de levensadem van God nodig, weet je, om hem tot levend wezen te maken, zeg maar. Nou, jouw vleeselijke mens begeert tegen de geest in. In Galaten 5 en 17 staat: want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Nou, er zijn twee facetten als het gaat om het vlees. De eerste is dat we een fysiek lichaam zijn. Dit fysieke lichaam, dat heeft lichaamsdelen, dat heeft organen, dat heeft cellen, weet ik veel wat allemaal. Het bestaat uit vocht, vezels, botten. En dit gedeelte

0: Want dit lichaam is vergankelijk en is aan verval onderworpen. Dit is ons tijdelijke huis. We gebruiken dit om hier op aarde te kunnen zijn. In 1 Korinthe 15, vers 53 staat geschreven... want dit vergankelijke, dat moet zich met onvergankelijkheid bekleden... en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dus dit lichaam is vergankelijk en dit lichaam is sterfelijk. En dat moet zich met onvergankelijkheid gaan bekleden... en met onsterfelijkheid gaan bekleden. Dus er komt een tijd dat we dit lichaam achterlaten... en dat we er een verheerlijkt lichaam terug zullen ontvangen. Want het vergankelijke, dat zal vergaan... en we zullen ons gaan bekleden met het onvergankelijke. Het sterfelijke zal vergaan en we zullen ons gaan bekleden met het onsterfelijke. Dus dat lichaam wat wij krijgen is een verheerlijk lichaam. Klinkt alleen dat klinkt al geweldig. Halleluja. In Filippenzen 3 vers 20 tot en met 21 staat... Ons burgerschap is echter in de hemelen... waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus... die ons vernederd lichaam... dat is ons vleeselijke, fysieke lichaam... dat uit de aarde is gemaakt... die ons vernederd lichaam veranderen zal... zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat is een prettig vooruitzicht. Want ons vergankelijke lichaam wordt er niet mooier op met de jaren. Halleluja. Ik bedoel, denk even aan de zwaartekracht. Denk even aan, aan die rimpels die in één keer verschijnen. Die grijze haren en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, als je jong bent, heb je er nog geen last van. Maar believe me, it will also get you. Ik had altijd zoiets van, dat gaat mij nooit gebeuren. Maar als ik nu in de spiegel kijk, denk ik van, nou... inhaalslagje gemaakt. Maar goed, het wordt allemaal niet mooier op met de jaren. Amen. Alhoewel ze zeggen dat grijze haren wijsheid voortbrengen... maar dat betekent niet ook gelijk schoonheid, toch? Anyway, naast het fysieke gedeelte, zeg maar... naast je vlees, dat lichaam... hè, dus met die organen, cellen en botten en dat soort dingen... is het ook het fysieke gedeelte waardoor je jezelf kunt laten leiden. Bijvoorbeeld, het lichaam kan zeggen... ik heb honger... Nee, ik bedoel, je maag begint te knorren en je begint een beetje een leeg gevoel te krijgen en je begint in één keer trek te krijgen. En weet je, er begint gewoon iets in jouw lichaam, begint signalen af te geven, zeg maar. En dat zegt dan eigenlijk, maar ik heb honger. En de meeste mensen, die reageren dan meteen door dat lichaam te voeden. Nee, ik heb honger, oké, stop er wat in, eten. Of ik heb dorst en dan geef je het te drinken. Nee, en het vlees... zintuigelijke mens of jouw vlees wordt zonder geest volledig geleid door prikkels en gevoelens. Daar wordt het door geleid. Het is gewoon alles wat hij voelt, elke prikkel en alles wat hij. Dat is gewoon waar die op functioneert, om het maar zo te zeggen, zonder de geest. Dus het tweede verzet van het vlees, dat zijn dus de werken van eigen kracht. Zoals het vlees kan proberen zichzelf te rechtvaardigen voor God. Door allerlei dode werken voor hem te verrichten. En ga zo maar door. Maar dat gaat hem natuurlijk never nooit lukken. Want uit de werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Dus het vlees, zeg maar, heeft dus die twee functies. Het ene is dat het, tenminste, heeft twee facetten. Het ene is dat we... bestaan uit bloed en cellen en botten en ga zo maar door. En het tweede gedeelte is dat het reageert op prikkels en gevoelens. En dus het geeft signalen af. En daar reageer je dan op als je leeft vanuit je vlees, zeg maar. Nou, het vlees, dus jouw natuurlijke mens... kan ook niets doen om zijn zondenatuur weg te nemen... of om zichzelf te rechtvaardigen voor God... Het maakt niet uit hoe hard het vlees zijn best doet. Hoe die natuurlijke mens zijn best doet. Maar het zal altijd falen. Want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Matteüs 26 vers 41. Dus je wil wel in je geest, maar je vlees is zwak. Dus als het vlees of de werken van het vlees ons zouden kunnen rechtvaardigen voor God... was Jezus voor niets gestorven aan het kruis. Hè? Dus wij kunnen onszelf niet vanuit ons vlees, vanuit eigen werken, capaciteiten en vermogen... kunnen wij onszelf niet rechtvaardigen voor God. Anyway, dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat het vlees in feite nergens anders toedient... dan om te kunnen verblijven op deze aarde. Het is het voertuig waarin we ons in voortbewegen. En... dat is ook de reden overigens dat Jezus ook een lichaam moest hebben om hier te verblijven. In Hebreeën 2 vers 14 staat, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, sprekende van onze natuurlijke mens, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood die hem de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Dus hij, en er staat in Johannes 1 vers 14, hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus Jezus had ook dat lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Wij hebben ook een lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Want zonder ons lichaam kan onze geest hier niet zijn. Nou, we moeten het vlees voeden en we moeten het onderhouden om het zo lang mogelijk hier op aarde te kunnen blijven. Om de dingen te kunnen doen voor het Koninkrijk van God. Om verschil te maken, om impact te maken, om vruchten te dragen voor het Koninkrijk. Amen. Dus we moeten proberen om heel goed te zorgen voor onze lichamen. Want onze lichamen zijn een tempel. Het is een werktuig geworden in Christus Jezus. Een instrument geworden voor God. Het is van hem en het moet hem dienen. Het moet hem eren. Ons lichaam hier op aarde moet hem dienen. En we moeten het behandelen als een tempel. 1 Korinthe 6 vers 19 zegt, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Zie je, dus ons lichaam heeft functies, maar de belangrijkste functie is dat hij hier op aarde is, zodat het gebruikt kan worden om Gods koninkrijk te bouwen en gebruikt kan worden om verschil te maken, om impact te maken, om het zout en licht te zijn van deze wereld. En daarom moeten we het behandelen met respect en moeten we God verheerlijken in ons lichaam door er goed voor te zorgen, door gezonde voeding in te stoppen, door veel water te drinken, weet ik veel. Door gewoon goed voor jezelf te zorgen, je rust te pakken en ga zo maar door. En jezelf niet te vergiftigen met allerlei troep en allerlei onzin wat er allemaal is in de wereld. Want je lichaam is een tempel. Ook moet je geen andere rotzooi binnenlaten, los van eten en voeding, maar dingen waar je naar kijkt en waar je naar luistert en wat je binnenlaat allemaal. Want dat is ook allemaal gif voor je tempel. En de tempel van de Heilige Geest. Weet je, dus we hebben wel een verantwoording daarvoor, voor ons lichaam. Heel veel mensen gaan met hun lichaam op een manier omdat ik denk van oké, weet je, je geeft niet echt om jezelf. En je geeft ook niet om wat Jezus daarvoor gedaan heeft, zeg maar. Want de manier waarop je met jezelf omgaat, getuigt daar niet van. En ik zeg dat niet verder om te oordelen of zo, maar we hebben wel een verantwoording voor ons lichaam. Ik bedoel, ik deed vroeger dingen met mijn lichaam en stopte dingen in mijn lichaam. Zeg maar, die gewoon echt schadelijk waren voor mezelf. En daarmee deed ik de tempel, die ik nu ben geworden dan in Christus Jezus, was ik toen nog niet. Maar daarmee deed ik mijn tempel wel kwaad, zeg maar. En dat is gewoon niet goed. En dus nu zijn we kinderen van God. En dus nu moeten we getuigen, ook met onze levensstijl, moeten we getuigen van wie we zijn, zeg maar. Anyway, het tweede aspect van ons drieledige wezen is onze ziel. Dus we hebben het lichaam behandeld en dan gaan we nu naar de ziel. En de ziel is dat deel van ons dat ook wel de zintuigelijke mens genoemd wordt. De zintuigelijke mens. De ziel werkt namelijk door de vijf zintuigen. De ziel gaat volledig af op wat hij hoort, op wat hij ziet, op wat hij proeft, op wat hij ruikt en op wat hij voelt. En hiermee wordt het denken gevormd. Dus door alles wat hij ziet, proeft, hoort, ruikt, voelt, vormt hij zijn denken, zeg maar. En dat denken, dat wordt ook wel de geest genoemd. Maar ik wil dat graag even uitleggen, want anders komen we in de verwarring, zeg maar. Maar het is de geest van het denken. Het is het mentale gedeelte. En het is niet de geest, zoals de Bijbel ons leert, over de geest die wij hebben. In Efeze 4 vers 23 staat dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. Nou, de geest van ons denken spreekt niet over jouw geest, want jouw geest is compleet nieuw in Christus Jezus, is volbracht, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig en voor hem geplaatst in de liefde. Weet je, is gemaakt naar de gelijkenis van God en al die dingen meer. Dus het spreekt niet over jouw geest, het spreekt over jouw denken. Over jouw zintuigelijke mens, spreekt over jouw ziel. Het mentale gedeelte. Nou, onze zintuigen, die wij ook wel prikkels noemen, zijn in feite ook vleeselijk. Daarom was het zo dat voordat jij een kind van God werd, jij volledig werd geleefd door jouw vlees. Jij werd volledig geleefd door jouw natuurlijke mens. Jij werd volledig geleefd door jouw zintuigelijke mens. En de ziel die vormt als het ware het hart van de mens. Dus voor Christus leefde je vanuit je ziel. Leeft hij vanuit je vlees? Leeft hij vanuit prikkels? Leeft hij vanuit zintuigen? En leeft hij vanuit emoties? Ik voel dit, ik zie dat, ik hoor dit, ik proef dat, ik ruik dit, ik denk dat. Dus het is zo. En dat was jouw realiteit. Dus alles wat je deed en alles wat je dacht en wat jouw realiteit werd, kwam voort uit jouw lichamelijke begeertes en jouw zintuigelijke mens, de ziel. Daar kwam het uit voort. Ik pak even een bijbeltekst erbij, die nu even bij me naar boven komt. In Efeze Daar staat... even kijken hoor. Kijk, in Efeze staat... ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Efeze 2 vers 1. U die dood was door de overtreding en de zonde... waarin u voorheen gewandeld hebt... overeenkomstig de leefwijze van deze wereld... overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht... van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid... onder wie ook wij allen voorheen verkeerden... in de begeerte van ons vlees... door de wil van het vlees en de gedachten te doen... En wij waren van nature kinderen des toorns evenals de anderen. Weet je, dus wij voor Christus leefden wij in de wil van ons vlees. En in de begeerte van ons vlees. Weet je, en dus het was, je leeft helemaal vanuit je zintuigelijke mens. 1 Johannes 2 vers 16 zegt, al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees. Is de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. Zie je, wij werden zo geboren. Wij zijn zo opgevoed. Wij zijn geboren met een natuurlijke, met een zonde natuur. Waardoor we van nature in zonde leven. Van nature kinderen des toorns waren. En we wisten niet beter dan ons volledig door onze gevoelens. En door onze emoties en prikkels te laten leiden. Onze geest was immers nog afgesneden van het leven van God. Nou, iedereen die niet in Christus leeft. Die wordt volledig, maar dan ook helemaal 100% volledig door het vlees en door de ziel geleid. Door de fysieke, zintuigelijke en emotionele mens. Dus ongelovigen zijn daarom in feite geestelijk dood. En zij zijn van het leven van God afgesneden. Hun hart klopt wel, maar geestelijk is er geen leven. En daarom zijn zij vleeselijk. Dat is gewoon een feit. Dus ik zeg dit niet om te oordelen of aanstoot te geven of wat dan ook. Maar het is gewoon een feit dat zonder Christus wij dood waren. Want ook u was dood door de zonde en de overtredingen. Dus voor Christus waren wij dood door de zonde en de overtredingen. En we waren afgesneden van God. We waren veraf zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dat was voor Christus. En iedereen die voor Christus is, dus die nog geen kind is van de levende God, die is daarom geestelijk dood. Ja, maar ik bedoel, zo'n hart klopt, ze hebben een ziel, ze denken, ze hebben emoties, ze zijn tuigelijke mensen, bewegen en weet ik wat allemaal, maar ze zijn in de duisternis, omdat geestelijk zijn ze afgesneden van het leven van God. En daarom kunnen ze het koninkrijk van God niet zien en kunnen ze het koninkrijk van God niet binnengaan. Daarom zien ze het licht niet, zien ze de waarheid niet, want ze wandelen in de duisternis. Ze zijn zintuigelijke, vleeselijke mensen. Maar dit geldt niet voor jou als kind van God. Voor jou is er een hele andere wereld open gegaan. Jij bent nu geboren uit de geest en daarom veranderde iets in jou. Jij werd nu een geestelijk wezen. Je werd geestelijk geboren. Je werd opgewekt door de Heilige Geest, door de opstandingskracht van de Heilige Geest en jij werd dus levend gemaakt. Wij zijn samen levend gemaakt. Oh my God, ik kan hier zoveel over delen. Ik ga heel eventjes naar Romeinen. Omdat daar een hele mooie tekst in staat. Die ga ik er even bij pakken. Romeinen 6. Ja, in Romeinen 6. Oh, even wachten, mijn Bijbel die valt. Er is heel veel ruimte, want ik moet voor die microfoon blijven zitten. Dus er hangt zo'n heel groot ding voor mijn mond aan een arm. En dan, zeg maar, als ik dan iets wil pakken of wat dan ook, dan zit die microfoon ervoor. Dus als ik hem recht voor me hou, kan ik het niet zien, want dan kijk ik tegen de microfoon aan. Super irritant. Anyway. Weet je, de liefde, geduld, vrede, vriendelijkheid, gelaten 5 vers 22, amen. Oké, hier dus in Romeinen 6, wij zijn levend gemaakt. Dus er staat dat wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden komen te wandelen. Want als we met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is recht en vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Nou, wij weten toch dat Christus nu, hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Zie je, wat hierover spreekt, zeg maar, dat wij allemaal in Christus Jezus gedoopt zijn en wij zijn in zijn dood gedoopt. En wij zijn, en opdat evenals Christus opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zou ook wij in een nieuw leven zouden komen te wandelen. Dus wij zijn nu wij zijn levend gemaakt in Christus. Wij zijn met hem begraven, met hem gestorven en we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Zo, we zijn aan hem gelijkvormig gemaakt in zijn opstanding. In Johannes 3 vers 6 staat, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En jij bent nu uit de geest geboren. Je was uit het vlees geboren, daarom zegt de Bijbel ook in Johannes 3. In Johannes 3 vers 3 en Johannes 3 vers 5. Daar staat, voorwaar maar ik zeg, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en het geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat vlees is vlees en wat geest is geest. Ja, dus je wordt eerst geboren uit water. Hè? Je bent voor, ik weet veel, 80-90% water of zo. Je wordt eerst geboren uit water. Hè? Dus uit vlees. Gewoon, want ik bedoel, als je een lichaam wat overleden is in de zon legt en je laat het daar liggen voor, weet ik veel, een maand of twee maanden of drie maanden, weet ik hoe lang. Zeg maar, dan droogt dat helemaal op. Dat vocht gaat er allemaal uit. Dus je bent geboren uit water en uit vlees. Hè? Wat overblijft is gedroogd vlees, zeg maar. En dus dat is de eerste geboorte. En de tweede geboorte is jouw wedergeboorte. Jouw wedergeboorte is dat je geboren wordt uit de geest. En als je niet geboren wordt uit vlees en uit de geest, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus je gewone natuurlijke geboorte uit bloed, vlees en de wil van de man, Johannes 1 vers 12, dat is niet de geboorte waarmee jij het koninkrijk van God binnen kunt gaan. Je moet geboren worden uit de geest. En dat word jij op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser. En jouw geest is het deel dat we nu het goddelijke deel noemen. He, dus jouw oude dode zonde natuur, dat werd uit je weggenomen en je kreeg de natuur van God daarvoor in de plaats. Daarom ben je nu geen zonde meer, maar een heilig kind van God. Daarom ben je nu niet meer een vleeselijke, natuurlijke, zintuigelijke mens, maar een geestelijke, bovennatuurlijke, geestelijke mens. Dus 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Zie je, dus er is iets nieuws gekomen, er is iets nieuws gebeurd, zeg maar. En die nieuwe schepping, dat is iets wat nog niet eerder was, is identiek aan de natuur van God. Identiek aan de natuur van God. In 1 Johannes 4 vers 17 staat, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Weet je, wij hebben zijn natuur gekregen. Wij zijn naar zijn gelijkenis geschapen. En in jouw wedergeboren mens, in jouw geest, heb jij alle goddelijke eigenschappen van God. In jouw geest heb je letterlijk alles ontvangen van de natuur van God. In jouw geest kun je bijvoorbeeld niet zondigen, 1 Johannes 3 vers 9. In jouw geest kun je niet ziek worden, 1 Petrus 2 vers 24. In jouw geest kun je niet depressief worden. In jouw geest ben je altijd blij, heb je vrede, geduld en ben je vol van liefde, Galaten 5 vers 22. Het is immers de natuur van God en God zondigt niet, wordt niet ziek en is altijd blij en liefdevol en geduldig en beheerst. Halleluja. Dat is gewoon een geweldige waarheid. Weet je, dus we kunnen wel zondigen met ons vlees. En we kunnen ook in ons vlees geprikkeld worden en van daaruit reageren. Dan leven we vanuit onze zintuigelijke mens. Dan leven we naar het vlees. En in zo'n geval zeggen we dat iemand vleeselijk is. Alleen, we hoeven nu niet meer te leven naar het vlees. Want we zijn nu geestelijke wezens geworden. Romein 8 vers 12 zegt, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dus wij hebben nu de autoriteit gekregen en het vermogen gekregen om te leven vanuit wie we nu zijn in Christus en niet meer te hoeven leven naar het vlees. We zijn geen slaven meer van de zonde. We zijn geen slaven meer van het vlees. He, omdat we kinderen zijn, heeft God de geest van zijn zoon in ons hart uitgestort. Die roept Abba Vader. En dus zijn we geen slaven meer, maar zonen. Galaten 6 vers 4 of 4 vers 6. We zijn nu zonen geworden en geen slaven meer. Maar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij nu niet meer naar het vlees leven, maar vanuit de geest leven? Hoe kunnen wij komen op het punt dat wij alleen nog maar geleid worden door de waarheid van onze wedergeboren geest en niet meer door ons vlees en wat onze zintuigen en ons vlees ons wil zeggen? Nou, je kunt alleen maar leren leven vanuit de geest door het vernieuwen van jouw denken. En daar heb ik het natuurlijk al over gehad in fase 1, ik meen in les 13, maar daar heb ik het gehad over je vernieuwen van je denken. Maar het is belangrijk, Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt, ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet, dus dat is dat je verantwoording neemt voor het lichaam wat nu een tempel is van de Heilige Geest. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Ga niet wandelen en handelen en denken zoals deze wereld handelt, wandelt en denkt en doet. Want dat is je oude mens. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dat is het vernieuwen van jouw denken. Dus dat is in jouw ziel dat je je denken gaat vernieuwen. Zodat je kunt gaan begrijpen en kunt gaan onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus ons lichaam, ons vlees, moeten wij aan God toewijden, zodat ook ons lichaam tot eer en glorie is van zijn naam. He, dus, ik heb het natuurlijk net al een beetje aangehaald, maar je kunt zelf wel bepalen wat je allemaal in je lichaam stopt, weet je. Maar zorg ervoor dat je een levend offer bent en wees heilig zoals hij heilig is, ook in je handel en in je wandel. Nou, het tweede vers zegt dat wij niet alleen, dat wij niet zoals de wereld moeten zijn en dus niet dezelfde filosofie moeten hanteren, dezelfde ideologie moeten hanteren, dezelfde denkwijze moeten hebben en dat we niet moeten beredeneren zoals de wereld dat doet. Want we zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Dus we hoeven ook niet meer te denken als de wereld, we hoeven niet meer te handelen als de wereld, we hoeven niet meer te reageren als de wereld, want wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping. Colossense 3 vers 9, daar staat: aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus voor Christus hadden wij een denkwijze overeenkomstig de overleveringen van deze wereld. Maar dat kunnen we nu veranderen, omdat we die oude mens uitgetrokken hebben. Tenminste, dat hoop ik voor jou dat je die oude mens hebt uitgetrokken. Ik hoop voor jou dat je die keuze hebt gemaakt. Weet je, en die nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. Weet je, en er wordt vernieuwd tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus wij moeten onze oude mens gaan afleggen en ons bekleden met die nieuwe mens. Efeze 4 vers 22, ik heb net al vers 23 ervan aangehaald, maar ik wil gewoon even vers 22 tot met 24 doorlopen. Dat u wat betreft de vroegere levenswandel die oude vleeselijke mens aflegt. Dit is dus een keuze dat je die oude mens gaat afleggen. Dat je daarvan wegloopt. Die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken. Dat is dus in je ziel, daar we het over gehad. En u bekleedt met die nieuwe mens. Dit is ook weer een keuze, dat is ook weer een handeling, dat is ook weer een actie. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus jij kunt jezelf bekleden met die nieuwe mens die jij nu hebt ontvangen in Christus Jezus. En dat doe je door het vernieuwen van jouw denken. Dus jij moet gaan leren ontdekken wie je nu bent in de geest en wat je daar hebt ontvangen. En dat doe je door jouw ziel te trainen en te vernieuwen met het woord van God. Dus leugen eruit, waarheid erin, woord erin en de wereldse filosofie, de leugen eruit. Zodat manifest kan worden in het natuurlijke wat je in je geest al lang hebt ontvangen. Nou, jij als drieledig wezen mag gaan leren ontdekken dat je niet meer hoeft te leven naar je zintuigelijke mens. Maar dat je nu een bovennatuurlijk leven kan leven vanuit wie je nu bent in jouw wederom geboren geest. Want daar ben je volmaakt en daar heb je alles wat je ooit maar nodig hebt om in het leven te kunnen wandelen in overwinning. Halleluja. Weet je, dus wandelen we nog wel eens in ons vlees? Absoluut. Nou, niet in ons vlees, want dat is onmogelijk, schriftuurlijk, maar wel naar het vlees. Dus daar ga ik het ook nog wel over hebben. Soms wandelen we nog naar het vlees, reageren we vanuit het vlees. En soms dan worden we geprikkeld in ons vlees. En soms dan wandelen we nog naar die oude mens met zijn oude patronen. Weet je? En er is genade en God heeft je lief en veroordeelt jou niet. Maar weet gewoon dat dat niet meer hoeft. Dat we een keuze hebben. En hoe meer je je daar bewust van wordt, hoe makkelijker je je daarvan kunt afwenden door te gaan tappen vanuit wie je bent in Christus. Zodat je gaat leren leven vanuit de geest. Leren leven vanuit de geest is niet dat je, dat je tongen binnen door het leven gaat. Oh, raak me niet aan, want ik ben in de geest. Nee, leef vanuit je nieuwe mens. Leef vanuit wie je nu bent in jouw wederom geboren geest. Waar jij nu de natuur van God hebt ontvangen. Waar je nu zijn identiteit hebt. Waar je nu zijn leven hebt. Waar je nu wie hij is en al zijn aspecten en al zijn verzetten hebt. Dus jij hebt zijn karakter in jouw wederom geboren geest. Heb jij de natuur van God. En je bent een partaker geworden van de divine nature. Je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. En daar kun je vanuit gaan leven. En dat doe je door het vernieuwen van jouw denken. He, dus dat drieledige wezen, daar zijn er twee die zich kunnen gaan onderwerpen. En dat moet je gaan leren aan wie je nu bent in de geest. Want jouw geest moet regeren. Niet je ziel, je zintuigelijke mens. En ook niet je vlees, je fysieke mens. Maar de geest moet gaan regeren in jouw leven. Amen. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt. En dat het duidelijk was voor je. Als je een getuigenis hebt of vragen of aan de aanleiding van deze les. Wees, ga dan even naar de website. Johan Toet of One In Foundation. En laat eventjes een mailtje achter. En dan komen we zo spoedig mogelijk bij je terug. Ik hoop je weer te mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Tot dan. Doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on the power of imagination. I have a brand new book out on this. This is the first time we've ever offered it. This is my latest book. And I tell you, this is powerful stuff. I also have two sets of DVDs, one taken from television and one from a live meeting. And then I have a set of CDs that were taken from a live meeting on this. And I tell you, this teaching on imagination has revolutionized my life. When the Lord spoke to me January the 31st, 2002, I've actually got a teaching on this entitled, Don't Limit God, but it basically concerned my imagination. I knew what God's will for my life was, but I hadn't allowed myself to imagine me accomplishing it. Now, there's reasons for that, and that's what that other teaching is all about. But I'm talking about the power of imagination. And since God just literally told me to loose my imagination and start dreaming big, thinking big, I tell you, it has transformed our ministry. We used to reach 3% of the U.S. population. Now we reach all of the English-speaking world. My programs are broadcast in Farsi, in Russian, in Spanish, in all kinds of different languages. We reach around the world, and we have over 3 billion people that can watch this program on television networks, individual stations, etc. And it has just transformed my life. Your imagination is powerful. And I ended yesterday's program. I want to go back to this in Genesis chapter 11, verse 6. It's where the Lord came down to see the Tower of Babel that people were building. And it says this in Genesis chapter 11, verse 6. And the Lord said, "Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do." Now, this is important. This is saying that you can't do anything unless you imagine it. And if you can imagine it, you can do it. I really believe that. You know, I'm not going to get into any of the details, but I have not only dreamed about our ministry and me accomplishing what God has told me to do, but there's just times that I was looking at things. I really believe, I'm not going to go into the specifics, but God has shown me things that at this moment, mankind can't do. But I believe that someday we will accomplish those things. You know, let me just use this example that if any of you are familiar with all of the Star Trek shows, movies, and things like this, they had these things called replicators where you just push a button and it'll produce anything you want. Did you know that when Star Trek first came out with these things called replicators and that you could just produce food, you could produce tools, you could just do anything, you could replicate it, make it from this machine? That was total fantasy to most people. But some people took that, and because they could see it, even though it was just a, you know, in a sense, a trick, an illusion on television, it wasn't real at that time. Did you know that they now have, you can replicate things? My son has a printer that can print things, and he prints all kinds of stuff. Now, he doesn't have the industrial type printer, but I've actually seen on the internet where they can print a wrench out of a machine. They just push a button and this thing starts printing it, and it will adjust, and they actually were able to unscrew bolts and things like this using a replicated thing. I've also seen on the internet where they are now replicating body parts. They are taking things like livers and stuff, and they are using the tissue from people and printing new body parts in the hopes that that will cause less rejection because all of the material that they're using come from that person. And I know some of you may not have seen that, but I've seen those things. They're actually doing it. This, if you can imagine it, you can do it. I really believe that. That's what Jesus, or not Jesus, but God the Father back in the Old Testament, this is what he's saying, that now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. I really believe that if you can imagine it, and not fantasy, just, you know, daydream, but if it becomes a part of you, if it is something that you conceive in your imagination, you can give birth to it. It can be done. You know, at one time, it was impossible to think that people could fly. People thought that was fantasy. But you know what? Now we fly all the time, not only here around the world, but we have gone to the moon. We send things to the outer limits of this universe and stuff. All of those things were considered fantasy at one time, and yet men have done it. If you can imagine it, you can do it. And think of this. God saw that nothing that they imagine will be restrained unto them. And his plan for the human race was actually threatened by our imagination. And so he came down and he confounded the languages at Babel so that they couldn't communicate. Words paint pictures, and it feeds imagination. You know, we've got a good friend of mine, Mark Coward. He's the one that runs our practical government school. at Karis Bible College. And we were just out eating one day, and we were visiting and catching up. And I was telling him about what God did in my life on January the 31st, 2002, and how he told me from Psalm 78:41 that I was limiting the Holy One of God by my small imagination. And I started dreaming, and he's seen what happened here in our Bible college. And did you know what? Words, as I spoke what God had spoken to me, it painted a picture on the inside of Mark. And by Mark's own admission, his own statements, it just really impacted his life. It transformed him. And so I took what God had put on the inside of me and what I'd experienced, and with words, I communicated them, and I saw the same transformation happen in Pastor Mark Coward that happened in me. And I've seen this happen. This is what our whole ministry is all about. You know, television, I'm speaking words all over the world. And there are people in the most remote places. I've had people from the South Pole that were there on a military expedition and shut up there for 6 months at a time. And somebody took an entire library of my teachings down there and left them. And out of boredom, they got to listening to these, and they got born again, spirit-filled, transformed their life. On the South Pole. And we've got people from every continent, from all over the world. And you know what? These words that I'm speaking, they communicate and they touch the hearts, the imaginations of people. And there are people literally all around the world that have been healed, delivered, set free, prospered, fallen in love with God, become an effective tool ministering to others because I'm communicating. And so the Lord saw that because the people were of one language and they were speaking these words, that nothing would be restrained from them, which they had imagined to do. So the way he stopped that, so that his plans could come to pass, he divided the language and created these different languages. So here's my point. If the imagination is so powerful that it could literally threaten God's plans for this planet, then I tell you what, that is quite a statement right here. It even threatened God's purposes when imaginations were used in an evil way, and he had to do something to restrain it. Your imagination is powerful. It is one of the most powerful forces on this planet. And again, going back to my personal testimony, I can promise you that when I started imagining things, things just transformed. You know, going back to January the 31st, 2002, when the Lord finally got it through to me that I was limiting him by my small thinking, I called my staff together on February the 11th, 2002. And I told them, I said, man, God has shown me I'm limiting him by my small thinking. And I said, I don't know how long it takes to change this image on the inside. And that's one of the ways I was limiting him. I knew God wanted me to have a large ministry and be a major player in the body of Christ, but I hadn't seen myself doing it. I saw myself being insignificant and not making a major contribution. And there's reasons for that. That's what this other teaching is all about. But I called my staff together and I said, I don't know how long it takes to change this image on the inside. I don't know if it takes a month, a week, a year, multiple years, but I said, I am going to see myself doing what God called me to do. And I began that process of changing the image on the inside. And my personal testimony is that before I could notify my partners, it took me about, I don't know, close to a month to put all of these things into words and write a letter, and then it took about a month for my staff to be able to proof that, produce it, mail it out, and the mail get there. So it was at least a couple of months after my experience before I communicated to my partners what had happened. So before they heard about it, before there was anything in the natural that happened, I started changing the way I thought. I started seeing us expand and reach out on new television and radio and do things. And before my partners heard anything about it, did you know it's like a dam broke in the spiritual realm? And finances began to flood to us. We nearly doubled our income before I told anybody about it before they heard about it. There was just something in the spiritual realm that happened. I've actually, the Lord painted a picture to me that He had been trying to bless me, but my small thinking was like a dam that just kept all of His blessings from flowing through. He had given them, but I had dammed them up by my small thinking. And when I started changing my thinking, it's like this dam broke. And in the spiritual realm, all of these things began to happen. And I mean, within a matter of a month or two, we started seeing miracles happen in our finances. And I had also wanted to go on a television network. I had been knocking on the door for 2 years. And the person who ran that network was a personal friend of mine. I had been on their network as a guest. I had even preached. They gave me 45 minutes to preach on this network. At the time, it was the second largest network in the world. And yet every time I tried to go on their network and I contacted them, it's like they didn't want me. They gave me a price for my program that was higher than their normal rate card. And we just couldn't work it out. I had done everything I knew to do. But did you know, within a week of me making this change in my thinking, they sent me a letter and said, "Why aren't you on our network?" Says, "You should be." And they said, "You just send us the programs. We're going to start you this coming Monday, and we will give you a price that I guarantee you can afford." And they did. And I mean, all of a sudden, when I changed the image on the inside, things that weren't working on the outside all of a sudden begin to work. Finances begin to come in. I also needed somebody to run our ministry. We had hired 3 different people before, but they just didn't work out. And so Jamie had taken over being the CEO of our ministry, just because we love our ministry more than anybody else did. And so she was doing a good job, but man, it was a drain on her. It's not her real gifting, and she wanted out of it. But how do you take a ministry that is based on giving everything away and bring in somebody with the physical, financial expertise that we need, and yet everything is given away? This was always a conflict with all of these previous managers that we had. And so we were in a dilemma. We needed somebody with the financial expertise that could run a large ministry, but we also needed people spiritual enough to be able to give things away. And within a week of me changing the way I was thinking and started dreaming bigger, I had a man call me he was actually one of my board members. I called him because we were going to cancel a board meeting because I'd had a death in the family and I had to go. So I called him to cancel. And when I called him, he says, "Well, I'm glad you called because God has just spoken to me to leave his position." He was a management position in a worldwide business, secular business. He had actually taught in their university, training people how to run businesses. And he was just a high level executive in this thing. And when I called him, he says, "God told me to quit my job and come out and take your ministry to the next level." Did you know that was a miracle? Jamie and I, for years, had been praying and looking and trying to find somebody. And I mean, within a week of me changing the way I thought, and I started seeing myself accomplishing things, the finances increased, opportunities to go on television networks increased, people that I needed to be able to accomplish it, those people just begin to come out of the woodwork. Did you know at that time, January the 31st, 2002, we had 28 employees. We now have over 650 employees, about 500 in the U.S. and 150 around the world. We only had a second office in the U.K. in 2002. Now we have, I think it's 16 offices around the world. We had, I think at that time, 2 or 3 different locations of our Caris Bible College. Now we have 70 locations around the world. We had probably around 200 people in our Bible College. This year, we're going to have 1,000 in our main campus, and around the world, we'll have 7,000 or 8,000. I'm just giving these statistics to show you that when I changed the way I thought, it changed what God could do in my life. Again, I go back to all of the things that I've been saying this week. If you've missed any of this teaching, please go back to our website or get the materials and study this, because I've shared that your imagination is your spiritual womb. The Hebrew word Y-E-T-S-E-R that was translated imagination in five different places in the Old Testament. It was translated frame in Psalms 103:14. It was translated mind in Isaiah 26:3. All of these words, that word means conception. This is how things happen. You have to conceive it in your imagination. If you can't see it in your heart, you won't see it on the outside. And this is where so many people are missing it. They're praying for God's will. They're praying for their marriage to be healed. They're praying for their body to be healed. They're praying for their finances to be healed. They're praying for their emotions to be healed. And yet they don't see it. They haven't let the Word of God paint a picture on the inside of you. You see yourself depressed. You see yourself poor. You see yourself a failure. And it becomes a self-fulfilling prophecy. You know, Don Crow, who's a super good friend of mine, he ministered with me for, I don't know, 25 or 30 years. And Don was just one of my closest friends. He was my best man in my wedding. And anyway, Don, I met his father, and his father was just a mean, angry person. And he was very, very hard on Don. And they had a farm in Ralston, Oklahoma. He had, I don't know how many cars, but 20, 30, 50 cars or whatever. They were just junk cars on his property, and he used them for parts. He would cannibalize things, and he was always working around the farm and fixing something, and he would have Don work with him. And like I said, he was just a bitter, angry person. And he told Don when he was a kid, he said, "You're so stupid, you can't screw a nut on a bolt without cross-threading it." And he just trashed Don. And anyway, as a result, did you know that those words painted a picture in Don? And Don had to deal with it. And praise God, he dealt with it and he overcame it to a very large degree, but he had to deal with this thought that you're so stupid, you can't even put a nut on a bolt without cross-threading it. And Don had to really deal with a lot of condemnation. And I remember working on a car with him, and he was probably in his 30s or 40s at the time. And Don would literally shake when he started screwing a nut on a bolt because of the words that his father had spoken over him. And he would put that nut on, and he did it just perfectly, but he'd think, maybe I cross-threaded. So he would take it off and redo it. And I saw him do that so many times that he actually wound up cross-threading that bolt. It became a self-fulfilling prophecy. And did you know that there are some of you that you, maybe your parents, maybe your friends, maybe some negative experience, maybe a failure in a marriage, or being fired from a job, or who knows, just all of the things that can happen. You have an image on the inside of who you are and what you can do. And it limits God. You've allowed other people to force an identity on you that is not consistent with who you are now in Christ. In Christ, you are a brand new person. And it says in Philippians 4:13, Paul said, "I can do all things through Christ who strengthens me." You've got to change that image. You know, my dad died when I was 12 years old. And my brother's 4.5 years older than me. So he was 16 or 17 when my dad died. And anyway, he wanted to become, he even told me one time, he says, "You know, our dad's gone. I'm going to be your father. I'm going to help you." And boy, I resented that. I'm not sure that he was wrong in what he meant, but I resented it. And I went the other direction. And you know, this sibling rivalry, my brother is a great mechanic. When he was just 16 or 17 years old, he had a car that he took the motor apart nearly down to the last nut and bolt. We had a two-car garage, and for a year or so, we weren't able to use it because he had his car in there and he had taken the motor apart just to see what it was like and to see if he could put it back together. And he did, and it ran. And anyway, he became a mechanic, and he tried to teach me some of these things. But, you know, this sibling rivalry, I just said no, and I went the other direction. And to this day, what I don't know about motors and mechanical things is amazing. I specifically went the other direction. So I had this inferiority, this feeling of I can't do anything mechanical that was just in me. And when the Lord touched my life and changed me, I started trying to break out of there. I had to change the way I saw myself. And I remember taking a little serving bowl. We had this house that we rented, and we bought the people's furniture that was in there. And one of the things they had was a wooden carved a serving bowl that had grapes and things carved in it. And on the bottom, when you picked it up, it had a little music box that played. Now, this may sound like a very small thing to you, but you know what? I just determined I can do all things through Christ. And I had to change that image on the inside. Prior to that time, I would have said, man, it's mechanical. I can't deal with it. But I just started saying, I can do this. And I took that thing apart. I unscrewed it. I took all of the things apart and worked on it. And did you know what? I fixed it. And to this day, I have that little serving bowl in my office. And you pick it up and you can hear that little music box play. I had a washing machine that was given to us, and Jamie and I needed it, but it was broken. And so the people got a new one, and they said, if you want it, you can fix it. Again, I didn't have any money to fix it. I took that thing apart, prayed in tongues over it, and fixed that washing machine and used it for years. Now, those are small things, but you know what? It illustrates how I was changing this image on the inside. In the past, I would have just said, nope, that's not my expertise. I can't do it. But I began to let the Word of God, the incorruptible seed of God's Word, paint a picture that I can do all things through Christ who strengthens me. And I started applying myself and changing that picture, and it changed everything. And to this day, I have a can-do attitude. I have a new identity because I am a new person. If you've been born again, you can do all things. You need to change that image on the inside. That's talking about your imagination. It becomes a limiter, a governor on what God can do in your life. And you need to take the limits off God. Again, I'm out of time, but I'm going to continue this on my program tomorrow. I've got a brand new book entitled The Power of Imagination. And I really encourage you to get this. First time I've ever offered this. I've got two sets of DVDs, one taken live, one taken from our television program. And then we have a set of CDs on this. If you'll listen to our announcer, he'll give you all the information. I encourage you to please call or write and receive these materials today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Wat we vanavond gaan doen is, we gaan verder les 2, geloof over genezing. En vanavond gaan we leren hoe je geloof bouwt voor genezing. En waarom het zo belangrijk is jezelf te vullen met bijbelteksten over genezing. Maar ook in de tweede helft ga ik spreken over hoe je omgaat met teleurstelling. Als geen genezing tot nu toe heeft plaatsgevonden. En ook een beetje van wat blokkades kunnen zijn voor genezing. En ik besef ook dat bepaalde dingen zijn wellicht ook al langsgekomen. Zeker in het boek ook wat hier onder de studie ligt. Jezus aanraken, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Zo belangrijk, zoveel principes, levengevende principes die hierin te vinden zijn. En misschien ook wel het onderwijs wat je hebt gevolgd. Maar wat ik ook heb gemerkt in mijn eigen leven. Het is zo goed om elke keer weer gevuld te zijn met de waarheid van Gods woord. Gods woord is nieuw en fris elke dag.

0: Amen, het is elke keer weer vers voedsel. En de Bijbel zegt, het woord van God is levend en krachtig. Het geeft leven en er zit kracht in. Elke keer als je het woord van God opent, dan opent zich daar Gods leven en Gods kracht. Als je het in geloof ontvangt, amen, dan is er elke keer leven en kracht. En ik weet niet wat jij nodig hebt vandaag, maar ik weet dat in het woord van God, terwijl we het woord van God openen vanavond, zal er leven stromen en kracht zal stromen. Want dit is wat God heeft verbonden aan zijn woord. God zegt, ik sta achter mijn woord om dat te doen. God heeft zichzelf onlosmakelijk verbonden aan zijn woord. En daar waar een persoon het woord van God opent met geloof en vertrouwen in zijn of haar hart, daar manifesteert zich het leven en de kracht van God. Amen. Ik wil het eerste gedeelte wil ik spreken over hoe bouw je geloof voor genezing. En ik wil je 9 sleutels geven over hoe je geloof bouwt voor genezing. En ik heb hier wat dingen dus in de handout ook staan. En een paar dingen die ik wellicht ook gewoon kan voorlezen. Ik heb hem zelf geschreven, maar ik las hem weer en ik dacht, wauw, dit is goed, man. Halleluja. Halleluja. Nee, weet je, het is gebaseerd op het woord van God, dat is het. Genezing is eenvoudig. Genezing is eenvoudig. We maken het heel gecompliceerd soms, maar genezing is eenvoudig. Het is Gods kracht die de kwaal of de demon verwijdert. Dat is wat genezing is. Genezing is eenvoudig. Het is Gods kracht die de kwaal of de demon verwijdert. De gelovige stapt uit in geloof en autoriteit in de naam van Jezus en ontvangt of verricht het wonder. Het wordt pas ingewikkeld als we genezing proberen te beredeneren. Onze kracht zit hem niet in ons verstand, maar stroomt vanuit de geest. Onze kracht zit hem niet in het verstand, maar stroomt vanuit de geest. Er was een moment dat alle de volgelingen van Jezus de bediening van Jezus verlieten. Dat was de grootste kerk leegloop op dat moment alle tijden, in Johannes hoofdstuk 6. Maar Jezus begon te spreken over zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En dit was een doctrine, deze konden ze niet slikken. Dit vonden ze zo vreemd, zo gek. Dat gewoon de Bijbel zegt dat de menigte verliet hem. Maar zijn 12 discipelen bleven bij hem. En de vraag aan de discipelen was op dat moment ook van, joh, willen jullie ook niet gaan? Je zou zeggen, jongens, willen jullie in ieder geval bij me blijven? Maar dat was niet de vraag van Jezus. Willen jullie ook niet gaan? Apart hoe soms God tegenstrijdige dingen dat wij als mensen soms proberen vast te houden. Zegt God zelfs, joh, dit is je vrijheid, wil je ook niet gaan? Petrus zegt, waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Ik begrijp misschien niet alles, dat was zijn conclusie. Ik begrijp misschien niet alles, ik vat misschien niet alles wat er gezegd wordt, maar één ding weet ik. U spreekt de woorden van leven. De woorden die u spreekt, daar zit eeuwig leven in. Er zit leven in, er zit leven in, er zit leven in. Het doet iets in mijn hart, het doet iets in mijn wezen en ik begrijp het misschien niet. En het is soms aanstootgevend en het is soms confronterend en het schuurt soms. En het is soms lastig en soms gevuld met liefde en warmte en kracht. Maar één ding weet ik, er is geen betere plaats dan te zijn bij u. Ik blijf hier. Wij blijven hier. Wij blijven hier. Wij blijven aan uw voeten, Jezus. Om te horen wat u zegt, want de woorden die u spreekt, daarin zit het leven. Daarin zit het eeuwige leven. De woorden die tot u spreekt, zegt Jezus, zijn geest en ze zijn leven. De grootste wonderen die door man of vrouw van God zijn gedaan, tarten de logica, het verstand, tarten het fatsoen. Het is vaak, de grootste wonderen worden gedaan door rauw geloof. Rauw geloof. En wij leven in een maatschappij, wij leven in een maatschappij waarin we alles willen beredeneren en alles moet passen binnen de fatsoensnormen. Wij zijn een wetenschappelijk ingesteld volk. Wij moeten alles kunnen beredeneren en logisch vinden. Wij zijn van de directe communicatie. Zeg wat je bedoelt en weet je, come to the point. Maar ook, wij hebben hoge waarde bij alles wat fatsoenlijk is en wat wel of niet in ons straatje van de Nederlandse cultuur past. En daar moet het tussen passen, anders is het gek. En wij ook in onze cultuur kennen dus ook die spreekwoorden als, weet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Dat betekent als je net even anders bent als een ander. En wat gebeurt er? Wij weten allemaal, het spreekwoord zegt het niet eens, maar we weten allemaal wat er gebeurt als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Weet je, dan maaien we hem eraf. Wie maait hem eraf? Onze cultuur. Onze cultuur doet dat. We maaien hem eraf. We houden er niet van als iemand zijn hoofd boven het maaiveld. En welk maaiveld is dat? Het is het maaiveld van datgene wat geaccepteerd is in de ogen van mensen. Datgene wat wij normaal vinden. We hebben zelfs ook een kerkcultuur ontwikkeld. Waarbij we zeggen, dit vinden we normaal. Maar als God beweegt, God houdt geen rekening met jou en mijn normaal. God houdt geen rekening. God zegt, ik wil dat je aanpast bij mij. En wil je gaan, ga. Je bent vrij om te gaan. Maar weet, als je blijft, dit is het woord van eeuwig leven. Dit brengt jou in jouw bestemming. Dit is het leven wat ik voor jou bestem. De reden waarom je geboren bent, is bij mij te vinden. En de bestemming die op je leven rust en de kracht en de vervulling van alles wat in je hart leeft en wat God erin heeft geplant, dat is te vinden dicht bij hem. En het is soms schurend en wat dan ook, maar dit is de plaats om te zijn. Amen. Dan maar soms schurend, dan maar soms met vallen en opstaan. Dan maar soms niet helemaal begrijpen, maar we blijven dicht bij Jezus. Waarom? Bij hem is het leven. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Halleluja. John Lake, machtig gebruikt door God, was een man van ook groot intellect. Dus het was een man, hij was goed gestudeerd, hij was een succesvol ondernemer. Was ook in, als je het hebt over emotionele of sociale intelligentie, als een man, een heldere man. Maar al deze dingen schoof hij aan de kant om open te staan voor datgene wat God wilde doen. En zo ontving hij grote wonderen door rauw geloof. Maar ook bij hem was er een situatie waarin hij toen hij op een gegeven moment naar Zuid-Afrika ging en begon uit te stappen in de grote dingen van God ook. Waarin hij, nou ja, machtige dingen, de builenpest brak daaruit. En ik heb er wel eens over gedeeld ook toen COVID-19, corona zich aanbiedde.
1: Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
0: Was er een groot probleem, want de lichamen die stapelden zich op straat. En ze durfden die lichamen niet aan te raken. Dus er waren rottende lichamen lagen op straat. Dat was één grote chaos. Maar John Lake had een openbaring ontvangen. Hij zegt, de geest van God is in mij. Dit is mijn lichaam, maar mijn lichaam is gevuld met de aanwezigheid van God. Dit is God in een mens. Niet dat hij zichzelf God noemde, maar hij besefte, hij had zo'n openbaring van Christus in hem, dat hij besefte van, dit is God in een mens. Als hij in de spiegel keek, had hij die openbaring en die overtuiging. Dit is God, God leeft in mij. En dat betekent, als ziektekiemen mij aanraken, dan kan het niet anders dan dat die ziektekiemen op dat moment sterven. Want ziektekiemen blijven niet in leven als het in aanraking komt met de kracht van God. Wat een geweldige openbaring. En dit is vaak ook waar het begint. Ons een leven van overwinning begint bij kennis van het woord van God en openbaring. Kennis van het woord van God. Amen. Niet alleen hoofdkennis, maar daar waar de Heilige Geest iets tot leven brengt in onze geest. En zeggen, wauw, weet je, dat gaat gepaard met kracht, gaat gepaard met overtuiging, gaat soms gepaard met emoties. Maar je weet, God laat me iets zien en ik word gevuld met iets vanuit de hemel. En wat ik wilde vertellen is, op een gegeven moment ging hij zich inzetten dus ook om gewoon de overheid te helpen. Dus de lokale overheid, ze begonnen ook die lichamen gewoon te bergen. Waarbij allerlei mensen zeiden van, nee, daar moet je van wegblijven. Ze zeiden, we gaan helpen, we gaan onze stad helpen. En ze gingen lichamen bergen en ze hebben onderzoek gedaan. Op een gegeven moment ook gingen ze ook onderzoeken onder de microscoop, waarin ze die ziektekiemen op zijn hand lieten. Want ze zeiden, John Lake, broeder Lake, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? U wordt ziek. Hij zei, nee, ik word niet ziek. Want datgene wat in mij is, is groter dan datgene wat in de wereld is. En ze deden onder de microscoop een onderzoek en zodra die ziektekiemen zijn huid raakten, zagen ze die ziektekiemen sterven onder de microscoop. Gigantisch, krachtig, wat een werk van God, wat een glorie van God geopenbaard en gemanifesteerd. Ook deze man liep op een gegeven moment aan tegen een situatie waarin hij met zijn verstand zijn geloof blokkeerde. En dat is een gevaar, voor ons allemaal. We kunnen met ons verstand ons geloof blokkeren. Hij kwam op een gegeven moment in een situatie in een Afrikaans dorp. En er waren daar van die hutjes. En die mensen woonden heel primitief. Maar hij was ondertussen samen aan het optrekken met allerlei predikers. Je moet weten dat hij heeft een lasting impact. Hij heeft een blijvende impact heeft hij gemaakt in die natie, in dat volk Zuid-Afrika. Hij heeft daar het Apostolic Network heeft hij neergezet. En vanaf het moment dat hij daar kwam en de bediening neerzet, is dat land voorgoed in de geschiedenis veranderd door de kracht van God. Maar hij begon ook.
1: Luister morgenochtend verder naar het onderwijs van Frontrunners in Faith Today. Op God Radio. Iedere dag te beluisteren tussen 7 en 8 in de ochtend. Begin je dag met God.
0: Dezelfde wonderen en de tekenen waar John Lake in opereerde. Een verschil was alleen dat hij die donkere man, die had niet die wetenschappelijke opleiding gehad die John Lake wel had gehad. En John Lake was best ook medisch onderlegd, omdat hij veel met de medische mensen ook sprak. En zich daarin ook verdiepte. En uiteindelijk komt hij dus bij dat Afrikaanse dorpje en ze brengen een net overleden jongetje. Een klein jongetje brengen ze naar hem toe. Het kleine jochie was net overleden. En het is, weet je, dat is een andere taal, maar ze brengen dat jochie bij hem en ze vragen van
2: en ik geef
0: deze
2: mijn
0: jongen,
2: ogen, want hij, ik focus mijn ogen op wat de schrift
0: zegt. Kan je
2: zegt.
0: Je voorstellen
2: ik
0: wat daar gebeurt?
2: Naar het woord van God en ik wil dat mijn ogen zich vullen.
0: Waarom?
2: Verslagen,
0: want de Bijbel zegt, zij zijn leven.
2: Een grote schat,
0: dat is vers 22,
2: wat ze hebben is overleden. Ze leggen
0: drie,
2: dat kind
0: het woord van God
2: heel bewust in je ogen, je oren en in je hart.
0: Om het kind te gaan bidden.
2: Principe 4,
0: neem het woord van God in als medicijn.
2: Principe 4,
0: neem het woord van God in als medicijn.
2: Waarom moet ik mijn oor neigen?
0: En waarom moet ik mijn ogen eraan geven en bewaren het binnenste van mijn hart?
2: Vers
0: 22 zegt ze zijn
2: in
0: mijn leven voor wie ze vinden.
2: Wat betekent dat?
0: Die niet iedereen vindt
2: mensen
0: misschien
2: deed
0: overleden, waardoor je in geloof kon staan, ten aanzien van die ziekte.
2: En de persoon zou genezen.
0: Maar dit was een andere situatie.
2: Er zijn dingen die ga je niet vinden als je ze niet zoekt.
0: De Bijbel zegt ook weer gevuld worden met de Heilige Geest.
2: Hij zegt laat diegene die dorstig zijn.
0: Als je niet dorstig bent, word je niet gevuld.
2: Zegt,
0: ja maar als God wil dat hij me vult, dan vult hij me toch wel
2: op zijn tijd.
0: Dat klinkt geweldig religieus, maar je ontvangt niks.
2: Omdat het een geestelijk principe is,
0: zit als jij niet aanvat bent, wat die naast hem staat, die ziet
2: hoe John Layton staat te kijken met dat kind.
0: Zeg, ja, maar hoe zit dat dan?
2: Pak dat kind
0: over van hem.
2: Ik weet niet hoe het zit.
0: Ik weet alleen dat het zo werkt.
2: Een hut in.
0: Dat is wat Jezus zegt.
2: Smielt neer.
0: Wees hongerig en wees dorstig.
2: Bid voor dat kind
0: en
2: kom met een levend kind die hut uit.
0: Zij zullen gevuld worden.
2: Kom met een levend jongetje, komt hij die hut uit.
0: Dat is, je zal gevuld worden met Heilige Geest.
2: En stromen van levend water zullen
0: rivieren. Als je nek gebroken is, dan
2: is
0: voor wie?
2: Is voorbij.
0: Ja, maar ik ben er nooit gevuld met de Heilige Geest.
2: Misschien ben je niet dorstig genoeg.
0: Ons geloof bepaalt vaak de mate waarin Gods glorie zich kan openbaren. Johannes hoofdstuk 11, ik moet niet gaan prediken, ik moet zo gaan onderwijzen, maar Johannes hoofdstuk 11 zegt op een gegeven moment, zegt, heb ik je niet gezegd dat als je zou geloven dat je de glorie van God zou zien? Lazarus was overleden. Maria en Martha nemen het beide Jezus kwalijk dat hij niet eerder was gekomen om dit wonder te laten, om dit te gebeuren. Nou is hij dood, nou kunnen we er niks meer aan doen. Jezus zegt, heb ik je niet gezegd dat als je zou geloven dat je de glorie van God zou zien? Maar hun geloof stopte daar. En ons geloof heeft een level. De Bijbel zegt ook, aan ons is gegeven ieder een mate van geloof. Romeinen 12 vers 3. Aan een ieder van ons is gegeven een mate van geloof. Jezus zegt ook, je geloof hoeft niet heel groot te zijn, al is het maar zo groot als een mosterdzaad. Het is in staat om bomen uit te, om tegen een boom te zeggen, hef je op, ontwortel je en werp je in de zee en het zal je gebeuren. Geloof in een kleine maat is al zo gigantisch krachtig. Maar het punt is wel, ons geloof wordt vaak beperkt door beperkingen in ons verstand. Wij zijn getraind, opgeleid, als bijna in het leger zijn wij getraind om te denken en te leven vanuit ons verstand en niet vanuit onze geest. Dit is wat we leren op school. Want dit is onze natuurlijke opleiding. Dit is hoe wij het leven leren. En begrijp me goed, dat is niet allemaal fout. Hè? Ik zeg daarmee niet dat het fout is, want het is ook, we leven ook in een natuurlijke wereld. Dat is ook belangrijk. Maar daarom is het ook zo geweldig dat je Bijbelschool volgt en dat we ons vullen met het woord van God. Dat we deel zijn van een lokale gemeente, waar we gevuld worden met het woord van God. Want we hebben geestelijke opleiding, training nodig. Sommigen van ons zijn 30, 40, 50, 60, 70 jaar oud. Maar in het geloof zijn we misschien een tiener. Misschien iets ouder of misschien nog wel jonger. Omdat we in het geloof niet die training hebben gedaan. We hebben in het geloof niet die investering gehad. En daarom doe je ook Bijbelschool. Dus dit is niet een play van, kijk eens waar we staan met z'n allen. Nee, dit is een groep die hier vanavond zit. Zeg, ik ben hongerig, ik ben dorstig, ik wil groeien. Ik wil vullen, ik wil geestelijk, wil ik me uitstrekken naar de grote dingen van God. Maar ik wil maar zeggen, het is een principe. Een principe waar we mee te maken hebben. En de kracht van God kan gigantisch onbeperkt groot zijn, maar als ik met mijn verstand vanwege verkeerde doctrines, vanwege rare denkbeelden, vanwege een beperkt beeld van God, kan ik met mijn verstand volledig het geloof blokkeren. En Gods glorie is er wel, maar kan zich niet manifesteren door mij heen. En dus de blokkade of de belemmering is nooit God. De blokkade, de belemmering, dat zijn jij en ik, om het zo maar te zeggen. Als ik het zo mag zeggen. Ik wil niet zeggen, ik heb het niet over schuld hier, hè? Ik heb het niet over schuld. Is het dan mijn schuld? Ik ga er na de pauze
2: soms
0: wat meer
2: over zeggen. Soms zijn we zo ontzettend fatsoenlijk dat we nemen het kwalijk.
0: Om geestelijke
2: de vrouw van
0: begrijpen.
2: David, die keek vanuit een raam.
0: En voor jou en mij is dat een dagelijkse uitdaging om te wandelen door de geest en niet vanuit het natuurlijke verstand.
2: En al die jonge dames,
0: en daar ligt ook het geweldige avontuur. Want flowen met de geest is super spannend.
2: Je trekt gewoon je koninklijke kleed uit.
0: Spreek in tongen hebben mensen al moeilijk mee.
2: Hij zegt
0: want de Bijbel zegt, je verstand is vruchteloos. Oeh, dat is eng. Mijn verstand zou een keertje vruchteloos zijn. De grote kapitein, de Heer en Meester van mijn leven. Vruchteloos. Mijn verstand.
2: Denken dat wat mensen van me vinden. Te rekening houden met mijn rol.
0: Het is tijd dat je verstand een keertje vruchteloos wordt. Zodat God een keertje vrucht kan dragen in je leven.
2: Mijn God. Hij is mijn alles. De vrouw was vruchteloos vanaf het moment. Kon geen kinderen krijgen, was vruchteloos.
0: Ik spreek een beetje in extreme.
2: Begrijpen.
0: Ons verstand.
2: In de geest begrijpen we, als wij op een gegeven moment komen in de frustratiekant. Dan gaan we mensen die wel door God gevuld of gebruikt worden, gaan we bekritiseren. En dat maakt ons geestelijk leven totaal vruchteloos.
0: Daarom zijn de Bijbelscholen. Daarom strekken we ons uit naar de dingen van God. Want er is een transformerend werk. Er is een vernieuwend werk is nodig in ons leven. Want dat bepaalt de mate waarin God zich kan manifesteren door mij heen. Door jou heen. We kennen het verhaal van Smith Wigglesworth, waarin hij op die dode man die hij wil opwekken, en hij pakt dat lijk uit de kist en hij zet het tegen de muur op en hij zegt: leef! En dat als een plumpudding zakt dat lijk weer in elkaar. Je kent dat verhaal, je hebt het wel gehoord. Gewoon rauw geloof, gewoon ongepast, onfatsoenlijk, cru, raar geloof. Het werkte. Het werkte in zijn leven. Waarom? Omdat hij had iets. Weet je, ik zou ook zeggen, joh, begin daar nou niet mee. Hè? Begin met, weet ik veel, het bit. Bit is voor je hamster of zo. Maar weet je, maar dit is, dit is. Maar ik bedoel, deze man. Met grote overtuiging. In de geest neemt hij over. En tot 3 keer toe. En op een gegeven moment die 2e keer weer. Hij pakt die zware man. Pakt die vast. En hij zet hem tegen de muur. Leef! En weer zakt hij in als een plumpudding. Nou, ik weet niet, als het een begrafenis was geweest waar ik bij was geweest, ik had echt, mijn ogen waren gewoon weggerold. Ik moest gewoon een beetje zoeken, waar zijn mijn ogen? Dit geloof je toch niet, joh, als dat gebeurt? En dan zou je zeggen, ja, jongen, dit werkt niet. Smit, wie helpt broeder Smit? Geef broeder Smit een kop koffie. Weet je wel? Dus je zou denken, en heel veel mensen nemen ook meteen aanstoot. Dat is echt gruwelijk. Dit is zo, dit is in onze maatschappij ook zo'n heilig, sereen, kostbaar, vreselijk moeilijk, lastig ook moment. Maar voor de 3e keer, hij pakt dat lichaam, pakt hij vast. En hij grijpt dat lichaam vast. Dat was een sterke man, dat was een loodgieter. En hij greep die man vast met zijn grove handen, zet hem tegen de muur en zegt: leef in Jezus' naam. En boem, die man die komt tot leven. Die man komt tot leven. Dat dode lichaam, dat lijk, ontvangt het leven van God. En de man komt tot leven. Rauw geloof. Rauw geloof. Geloof wat jou en mij uitdaagt om ons uit te strekken naar de grotere dingen van God. Dit is nog niet zo lang geleden. Dit is 100 jaar geleden, niet eens. Ja, dat is best lang geleden. Ja, dat is ook zo. Maar ik wil zeggen, maar ik bedoel, het zijn mensen zoals jij en ik. En ze hebben zich uitgestrekt omdat ze wisten, er is meer in God. En er is veel meer in God. Halleluja. 9 sleutels. Krijg kennis van de wil van God. Gods wil aangaande genezing. Dat is heel simpel. Sleutel nummer 1. Krijg kennis. Als je niet namelijk geen kennis verkrijgt, dan ga je ook die genezing niet ontvangen. De Bijbel zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kracht. Nee, dat zegt hij niet. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Waarom? Als ik niet die kennis heb, heb ik ook niet het open hart om erin mee te bewegen. Als ik doctrines heb die zeggen, God geneest niet meer en God wil het soms wel, maar soms wil hij het niet. Hij geeft je ook dingen om te dragen en weet je wel, ja, hij heeft er ook een hogere bedoeling mee. Dan blokkeert mijn verstand mijn geloof en het blokkeert daarmee God. Dus ja, God laat zich niet blokkeren. God is soeverein. God laat zich niet blokkeren. God heeft ervoor gekozen om te bewegen door mensen. Hij heeft er door gekozen. Je ziet al in het Oude Testament dat hij zoekt naar een voorbidder. En hij zegt, ik zoek een man die staat op de bres. Ik zoek een man, maar hij zegt, ik vond niemand. En als ik niemand vind, dan komt er oordeel, dan komt er ellende, dan komt er een ongeremde beweging, ook van duisternis en oordeel. Omdat God zoekt een mens die zichzelf openstelt voor God, die zijn naam aanroept, knielt, klein weet te maken voor hem, zich beschikbaar maakt voor hem, zodat God kan bewegen. God zoekt een mens. Hij zoekt jou en mij. Want God heeft gekozen, ik werk door mensen. De ogen des Heren gaan over de gehele aarde. De ogen van de Heren gaan over de gehele aarde. Om te zoeken en te vinden wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En om hem krachtig bij te staan. God zoekt een kanaal waar hij zijn kracht kan laten landen. Hij zoekt kanalen. Dus ja, maar o Heer, als u toch wat deed. God zegt, ik wil voortdurend wat doen, maar ik zoek kanalen waar ik doorheen kan werken. En wat is de grootste factor waarom mensen beperkt worden in het ontvangen van God, en ook op het gebied van genezing, is gebrek aan kennis. Zegt mijn eigen volk, zegt hij, niet de heidenvolken, die gaan er sowieso aan. Dat zien we in het Oude Testament. We hebben het over het Oude Testament de context, dat begrijp ik goed. Nu in deze Nieuwe Testament, Gods genade, Gods verbreidt zich veel groter. Maar in het Oude Testament, het gaat over zijn eigen volk. Hij zegt, mijn eigen volk, Israël. De Joden, ja, de Joden, Israël. Hij zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Hetzelfde geldt voor jou en voor mij. Dus dat is een belangrijk ding, daarom onderwijs. Want geloof begint waar de wil van God bekend is. Hosea 4, vers 6 is dat. Dat is sleutel nummer 1. Sleutel nummer 2. Vul jezelf met Bijbels onderwijs over de wil van God aangaande genezing. Iemand moet je de wil van God vertellen. Amen. En daarom ben ik zo blij met Frontrunners Ministries en alles wat ze doen rondom media en de boodschap. Weet je, breng die boodschap naar buiten. Zorg dat het land, zorg dat het terechtkomt in de oren van mensen, want mensen moeten het horen. Als mensen het niet horen, kan er nooit geloof komen, kan nooit een veranderd leven komen, nooit een veranderd denken. En de wil van God wordt niet gedaan in de levens van die mensen. Want er moet iemand zijn die de boodschap predikt. En ik ben blij met elke gemeente die staat voor het woord van God en de boodschap naar buiten brengt. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 10 vers 14, hoe zullen ze in hem geloven van wie ze nooit gehoord hebben? Hoe kunnen ze ooit dan in hem geloven? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Vers 17. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Vertaald uit de King James Version. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Zonder het woord van God te horen kan er ook geen geloof zijn. En is ons geloof beperkt. En een andere variatie daarvan is als wij een verkeerde boodschap horen, dan gaat ons geloof scheef groei krijgen op basis van de verkeerde dingen die wij gehoord hebben. Zeg, zijn er verkeerde dingen dan? Ja, en wat zijn verkeerde dingen dan? Verkeerde dingen zijn dingen die niet in lijn zijn met het woord van God. Met de wil van God. Of een theologie of een doctrine die gebaseerd is op de natuurlijke omstandigheden en niet gebaseerd is op de hemelse realiteit. God heeft bestemd dat wij zouden leven. Als hij zijn discipelen leert bidden, zegt hij, u wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Terwijl als wij bidden, willen we vaak God trekken naar de aarde. Kijk eens hier waar ik in zit, Heer. Kijk eens hier waar we in zitten, hier. God zegt, zoek de dingen die boven zijn. Ja, maar kijk nou toch eens waar ik middenin zit. God zegt, ik zie het de hele tijd, maar het wordt tijd dat jij eens iets anders gaat zien. Ja, maar kijk nou toch eens hier, Heer, u ziet het toch? God zegt, ja, ik zie het allemaal. Ik zie het door de eeuwen heen. Maar het punt is, we hebben niet het gebed hoe Jezus zijn discipelen leert bidden, is niet, Heer, kijk eens hoe het hier beneden is. Maar het gebed is, Heer, ik zie hoe het in de hemel is. En ik verklaar datgene wat in de hemel gebeurt, ook op de aarde gebeurt, in de naam van Jezus. En met je gebed zet je vrij een hemelse realiteit. In plaats van dat we willen Jezus opnieuw vanuit de hemel naar beneden trekken. Hij is gekomen. Hij is ook weer gegaan. Halleluja. En hij zit aan de rechterhand van God. En hij heeft zijn Heilige Geest uitgestort, zodat jij het werk kan gaan doen wat hij is gestart. Hier is, ziet u het niet dan? Dat is gewoon een klap in het gezicht van Jezus. Ziet u het niet dan? Hij zag het zo erg dat hij zelfs zijn enige geboren zoon heeft gegeven om te komen voor jou. Zo zag hij jouw nood. Zo zag hij jouw pijn. Zo werd hij bewogen door de nood hier op aarde. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, eeuwig leven ontvangt met alle extra voorzieningen die er is zijn in het evangelie. De geest van de Heere is op mij, zegt Jezus. Nummer 1 zegt hij, omdat hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te prediken aan de armen. Wat is goed nieuws voor een arme? Precies, goed nieuws voor een arme. Even overnieuw, want dit ging even helemaal mis, zeg. Goeie menachie. Luister goed. Wat is goed nieuws? We beginnen even andere categorie, ja? We gaan hem even pakken hier, let op. Wat is goed nieuws voor een zieke? Ah, dat hij genezen wordt. Yes, that's it. Dat is goed nieuws. Dat is het goede nieuws voor een zieke. We beginnen even overnieuw. We gaan weer terug naar de volgorde. De geest van de Heere, Heere is op mij, zegt hij Lucas 4 vers 18. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te prediken aan de armen. Wat is goed nieuws voor een arme? Rijkdom. Oké, we gaan snel door over genezing. Ik voelde eventjes, dit kwam even lastig, kwam lastig binnen. Dit was lastig. Nee, het punt is, kijk, God heeft goed nieuws op elk gebied van je leven. Dat is ook een punt, hè? We hebben het vanavond niet over geld of rijkdom. Is dit het voorspoeds welvaarts evangelie wat ik hier hoor? Het punt is, draait dit allemaal om overvloed? Er zijn veel belangrijkere dingen. Weet je, als je straks voor de troon van God staat, vertel het hem dat dan. Want Jezus had namelijk een boodschap. Hij zegt, ik ben gekomen omdat je leven hebt en dat in overvloed. Dat hebben wij niet verzonnen. Daar kwam hij mee. Toen God een boom maakte, was het niet van, nou weet je wat we doen? Kijk elkaar aan. Een eik. Wordt het een eik? Het wordt een eik. We maken een eik. That's it. Dat is een boom. Dat is een boom. Nee, dat is niet hoe God is. God zegt, één boom is niet genoeg. Eén soort is niet genoeg. Eén variatie is niet genoeg. Vandaag de dag nog steeds, elk jaar, worden nieuwe soorten dieren en planten gevonden die nergens nog opgetekend of geregistreerd staan. Vandaag de dag nog steeds, met al onze slimheid. Wij zijn zo slim. Wij zijn zo slim. Intens slim. Maar dan ineens ergens in de berg komen. Heb je dit plantje ooit gezien? Nee. Moeten we in een boekje zetten? Dat gaan we doen. Snap je? Er zit een rijkdom in God. Er zit een variatie in God. Er zit een creativiteit in God. En ik moet nu echt gaan onderwijzen. Amen. Vul jezelf met Bijbels onderwijs over de wil van God aangaande genezing. Iemand moet je de wil van God vertellen. Kijk eens naar de bloedvloeiende vrouw. Ze had van Jezus gehoord. Als ze niets had gehoord, had ze nooit geloof kunnen hebben. De bloedvloeiende vrouw, de Bijbel zegt, ze had van Jezus gehoord. Als ze nooit van Jezus had gehoord, had ze nooit een wonder ontvangen. Ja, wat heeft ze dan gehoord? Weet ik niet precies wat ze heeft gehoord. Maar ze heeft genoeg gehoord om te weten, daar loopt mijn wonder. Markus 5 vers 25. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had. En veel geleden had door toedoen van veel dokters. En alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had. En geen baat gevonden had. Met wie het veel eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord. Want geloof komt door het horen. En het horen van het woord van God. En zij kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Waar haalt ze de brutaliteit vandaan? Om dat te kunnen zeggen. Hé, luister, is dit wel Gods timing voor jou? Snap je? Dat is hoe religie denkt. En breng jij jezelf nu naar voren? Weet je niet dat iedereen die zichzelf naar voren brengt, achteraan wordt gezet? Geloof in het hart van de mens zorgt ervoor dat er miljoenen mensen worden overgeslagen om die ene te bereiken.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Markus 9 vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
4: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Wat was het tweede principe? Ja, vul jezelf met Bijbels onderwijs over de wil van God. In dit geval over genezing. Amen. Sleutel 3. Het woord van God heel bewust in je oren, je ogen en in je hart. Het woord van God heel bewust in je oren, in je ogen en in je hart. Heel bewust, het is een Bijbels principe, het is een geestelijk principe. Het woord van God heel bewust in je oren, in je ogen en daardoor ook in je hart. Ik moet even iets rechtzetten. Ik zie 1 of 2 mensen die een beetje geraakt zijn door die voorspoedsopmerking. Punt is, neem even serieus. Ik geloof niet in een welvaartsevangelie. Ik geloof niet in een voorspoedsevangelie. Ik geloof in het evangelie van de Heer Jezus Christus. En als dat inhoudt dat hij je wil zegenen, zodat je een zegen kan zijn voor andere heren, let it be. Als het geweest zou zijn, heren, geef alles weg en laat het allemaal maar los. Dan is dat ook wat het is. En dat is ook vaak waar God je brengt, hoor, dat je werkelijk alles weggeeft. Maar het punt is, you cannot outgive God. Je zal merken, alles wat je weggeeft is als een zaad wat je zaait. En het komt in een oogstvorm, komt het naar je terug. Want God heeft gewild dat het je wel gaat, dat het je goed gaat. Dus de principes vanuit het woord van God. Het heeft niks te maken van, ik ben in diensten geweest, iedereen een BMW, toevallig rijk een BMW, maar los daarvan, iedereen dit en iedereen moet miljonair en wanneer ben jij miljonair? En dan gaat het een eigen leven leiden en pas op. En de Bijbel zegt ook, het is bedrog van rijkdom en zorgt ervoor dat mensen hun geloof hebben verloren. En de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Dus het is een gevaar in geld, een groot gevaar is er in geld, de Bijbel is er heel duidelijk over. Maar het geld is niet fout. Het geld is als een chameleon. Neemt de kleur aan van de eigenaar. Er worden goede dingen mee gedaan, slechte dingen mee gedaan. En als God je leven heeft, dan zal jouw middelen en alles wat je bent, niet alleen je geld, maar al je middelen, zal een reflectie zijn. En God zal het gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. En ook jouw leven zal schitteren en schijnen. Door zijn glorie. Door zijn glorie. Dus waarom was ik daar begonnen? Omdat hij zei, ik heb een goed nieuws voor de armen. Maar hij zegt ook om de gebrokenen van hart te herstellen. Om de blinden het zicht terug te geven. Om vrijlating te verkondigen aan de gevangenen. Halleluja. En het aangename jaar. Niet het jaar van straf. Niet het jaar van blijf jij er nog even mee zitten. God wil je iets leren. Nee, het aangename jaar. Dat is wat Jubilee betekent. Het aangename jaar des Heren te verkondigen. Zeggen, dit is de tijd van Gods welbehagen in jou. God heeft plezier in jou, in jou, in jou. Halleluja. God heeft plezier in mensen. Hij zegt, dit is de tijd van Gods gunst bewijzen over jou. Jezus zegt, dit is de boodschap. Dit schriftwoord is vervuld in uw gehoor. Bam, hij sluit het boek en hij gaat zitten. En alle ogen waren gericht op hem. Want ze dachten, wat gebeurt hier? Want ze ervaren het gewicht van de aanwezigheid van God. En de autoriteit van Christus wordt geproefd in die plaats. Toen hij zei, vandaag is dit schriftwoord in uw gehoor vervuld. Dit is nu. Dit is niet straks. Dit is niet vroeger was het zo geweldig of in de toekomst zal alles goed zijn. Dit is nu. Als God beweegt, wil hij nu bewegen. Geloof is nu. Geloof is in jouw leven, is in dit seizoen, is in deze tijd, is in de situatie waar jij nu middenin zit. Dat is waar God wil bewegen. Dat is waar God zijn interesse ligt. Dit is de dag, de Bijbel zegt, dit is de dag van het heil. Nu is de tijd van het heil. Dit is de dag van de verlossing. Niet morgen of gisteren, nee vandaag. Religie wil het terugbrengen of naar wat geweest is of wat nog gaat komen. Maar religie wil niet stilstaan bij het feit dat God vandaag groot is. En vandaag onveranderd is en zijn liefde gaat uit naar jou vandaag. Hij wil vandaag transformeren. Je zegt vandaag, vanavond? Ja, vanavond. Vanavond, waarom geloof is nu? Kan het vanavond nog veranderen in mijn leven? Vanavond. Vanavond zegt, ja, maar die Bernhard, joh, wat die allemaal zegt. Dit is het punt. Dit is niet mijn ding. Dit is Gods boodschap. Dit is elke keer als Jezus begint te spreken. We nemen zijn woord. Er zit de kracht zit voor het nu. Voor het nu. Vandaag kun je je denken veranderen. Zodat het voortaan anders zal zijn. Vandaag worden blokkades gebroken in je leven. Vandaag neem je afscheid van gedachtenpatronen die jou tot nu toe vreselijk hebben beperkt. Vandaag neem je afscheid van allerlei boodschappen, predikingen die je misschien hebt gehoord, kerkelijke religie. En ik begrijp me goed hiermee, ik ben niet al de kerk aan het afvallen. Ik zeg alleen dat de Satan erin geslaagd is om trouwer te zijn in de kerk dan heel veel christenen. Hij was meer aanwezig in de kerk. Hij weet precies en hij heeft beïnvloed, totdat de kerkdoctrines zich begonnen aan te passen aan de wijsheid van deze wereld en niet meer gelieerd was aan de waarheid van de hemel. En kerkdoctrines zijn door de loop van de eeuwen, het heeft hem tijd gekost, het lukte hem in het begin niet, maar door de loop van de eeuwen is het gelukt om de kerkelijke doctrines te veranderen tot het punt, God deed dat, maar hij doet het niet langer. Terwijl God zegt, ik ben de Heer, ik verander niet. Als die ene ding is wat hij niet doet, is het veranderen. Zijn wil staat vast. Zijn wil is genezing. Punt. Zijn wil is genezing. Zijn wil is jouw welzijn. Dit zijn de gedachten die ik over u koester. Gedachten van vrede. Niet van onheil. om jou een toekomst te geven en een hoop. Dit zijn Gods gedachten. Zelfs als je het zelf helemaal hebt verprutst, als je domme besluiten hebt gemaakt, jouw schip heeft schipbreuk geleden, dan zegt God nog steeds, maar er is hoop. Want mijn genade is groter dan alles wat de vijand in je leven probeert te doen. Mijn genade is groter dan je eigen dwaasheid. En als jij je afkeert van oude patronen, verkeerde besluiten, en je komt tot God in nederigheid en kwetsbaarheid, gaat God rechtzetten alles wat kapot of scheef is geweest. En God gaat herstellen, want zijn genade is groter. Gods genade is groter. Groter dan jouw fouten. Groter dan jouw tekortkomingen. Groter dan jouw falen. Groter dan wat de duisternis kan aanrichten. Zijn genade is groter. Dan ben je er nog niet. Want dan vraagt het nog dat je de genade van God toe gaat laten in je leven. En dingen gaat veranderen, aanpassen, afkeren van, andere richting kiezen. Maar je mag wel weten, het is nooit bij God dat het over is en hopeloos. En dit wordt hem niet meer. We waren bij sleutel 3. Het woord van God heel bewust in je oren, je ogen en je hart. Heb je dat al geleerd? Spreuken 4 vers 20, een hele belangrijke tekst. Dit zijn teksten in Spreuken hoofdstuk 4. Deze moet je kennen. Als je het hebt over geloof, geloofsprincipes, Spreuken hoofdstuk 4 vers 20 is een tekst die moet je kennen. Die zul je moeten kennen, moeten weten, moeten begrijpen, moeten kennen. Misschien uit moeten schrijven, op moeten hangen, zodat je het ziet. Zodat je het ziet. Want dit is een geestelijk principe wat hier staat, wat zo gigantisch krachtig is. Er staat mijn zoon. Als kind las ik hem zonder de Heilige Geest. En dan las ik dat, want mijn vader zei altijd, hij zegt, het boek Spreuken heeft zoveel voor mij betekend in mijn jonge jaren. Heeft mij geleerd om mijn paden recht te maken. En er staat zoveel wijsheid in. En voor mijn bekering, we gingen altijd naar de kerk. Maar ik kwam tot bekering. Toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, was ik een jaar of 15, 16. Maar daarvoor, ik probeerde ook Spreuken te lezen. Ik denk, wat gebeurt er nou? Wat zegt hij? Hij schrijft gewoon een brief aan zijn zoon. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Maar toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, begon ik te beseffen dat het woord van God, zoals het geschreven staat, is een boodschap voor mij en voor jou persoonlijk. Hij brengt het tot leven. Toen de Heilige Geest, een van de grote dingen die veranderde in mijn leven toen de Heilige Geest kwam, was in één keer, ik wilde die Bijbel verslinden. En ik had het gevoel dat ik alles begreep, maar ik snapte het niet. Ik zeg het nog een keer. Zo voelde het echt. Ik opende die Bijbel en ik denk, ja, zo is het. Zo is het. Zei de beste, wat heb je gelezen dan? Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ja, pff, lastig. Maar ik voel het. Dit is het. Ja, hoe zit het dan? Ja, weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik heb het gevonden. Er zit kracht in. Halleluja. Mijn verstand was vruchteloos, uitgezaakt. Ik denk, wat gaat er hier gebeuren, Bernard? Dit is niet goed. Mijn geest dacht, yes, we zijn vrij. De geest van God was gearriveerd. Het woord van God kwam tot leven. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Dus God die spreekt, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Dit zijn sleutels tot genezing. Dit is God die ook zegt, mijn zoon, mijn dochter, sla acht op mijn woorden. Waarom? Er zit kracht in het woord van God. Er zit kracht in het woord van God. Sla acht op mijn woorden. Wat betekent dat? Geef aandacht aan de woorden van God. Woord na woord na woord. Bestudeer het woord. Spreek het woord. Mompel het woord. Roep het woord. Lees de zin van achteren naar voren, van voren naar achteren. Hij zegt sla acht op mijn woord, want er zit iets bijzonders in mijn woord. Het is als een schat wat je zoekt. Als je die schat gaat zoeken, dan ga je het vinden. En dan ga je zien dat het kostbaarder is dan het leven zelf. Maar er zit iets in dat woord, wat je zomaar aan de kant zou kunnen schuiven, omdat je het niet ziet als je er niet naar zoekt. Sla acht op mijn woord. Neig je oor tot wat ik zeg. Vul je oren met goed onderwijs. Vul je oren met het woord van God. Laat het woord van God binnenkomen in je oren. Daarom is het soms belangrijk om het woord van God hardop te lezen. Waarom? Zodat je oren het horen. Want dat is wat de Bijbel zegt. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Laat ze niet wijken van je ogen. Wat betekent dat? Laat ze niet wijken van je ogen. Dat betekent, heb je ogen gericht op het woord van God. Zie wat er staat. Zie wat er staat. Lees wat er staat. Zie wat er staat. Hoor wat er staat. En dan zegt de Bijbel, dan als een schat, bewaar het in het binnenste van je hart. Er zijn bepaalde dingen in jouw huis, die zijn je meer kostbaar dan andere. Sommige dingen die staan gewoon in de vensterbank. Maar er zijn ook bepaalde dingen in je huis, die zijn kostbaarder. En als je 's nachts misschien je sieraden afdoet of wat dan ook, er is een speciale plaats voor. Je bewaart het op een speciale plaats. Er zijn andere kostbaarheden in je huis, die zet je op een speciale plaats. Waarom? Omdat je zegt, dat is iets bijzonders, daar wil ik bijzonder, op een bijzondere manier mee omgaan. De Bijbel zegt, zo ga je ook om met het woord van God. Niet zomaar een preek, niet zomaar een geweldige boodschap, niet zomaar ergens, weet je, we gaan naar de kerk. Nee, het woord van God is als goud en zilver, ja, kostbaarder dan dat. En ik neig mijn oren, ik wil dat mijn oren volledig horen naar deze boodschap, naar dit woord van God. Want er zit iets in van God, gaat verder dan het verstand, gaat verder dan het fysieke. Er zit iets in van God en ik neig mijn oor tot wat er gezegd wordt. En ik geef mijn ogen, ik focus mijn ogen op wat de schrift zegt. Ik kijk naar het woord van God en ik wil dat mijn ogen zich vullen. Waarom? Want de Bijbel zegt zij zijn leven. Dat is vers 22. Dus principe 3, het woord van God heel bewust in je ogen, je oren en in je hart. Principe 4, neem het woord van God als in als medicijn. Principe 4, neem het woord van God in als medicijn. Waarom moet ik mijn oor neigen en waarom moet ik mijn ogen eraan geven en bewaren in het binnenste van mijn hart? Vers 22 zegt, ze zijn immers leven voor wie ze vinden. Wat betekent dat? Niet iedereen vindt ze. Waarom? Omdat ze zo goed verborgen zijn? Omdat niet iedereen het zoekt. En er is een principe. Er zijn dingen die ga je niet vinden als je ze niet zoekt. De Bijbel zegt ook, wil je gevuld worden met de Heilige Geest? Hij zegt, laat diegenen die dorstig zijn. Als je niet dorstig bent, word je niet gevuld. Zeg, ja, maar als God wil dat hij me vult, dan vult hij me toch wel op zijn tijd. Dat klinkt geweldig religieus, maar je ontvangt niks. Omdat het geestelijk principe is, als jij niet een vat bent wat hongerig is en dorstig is naar God, kan God je niet vullen. Zeg, ja, maar hoe zit dat dan? Weet ik niet. Ik weet niet hoe het zit. Ik weet alleen dat het zo werkt. Dat is wat Jezus zegt. Hij zegt, wees hongerig en wees dorstig. Diegenen die honger en dorsten naar gerechtigheid, zij zullen gevuld worden. Als je dorstig bent, kom tot mij en ik zal je te drinken geven. Dat is, je zal gevuld worden met de Heilige Geest. En stromen van levend water zullen, rivieren van levend water zullen stromen vanuit je binnenste. Voor wie? Voor diegene die dorstig is. Ja, maar ik ben er nooit gevuld met de Heilige Geest. Misschien ben je niet dorstig genoeg. Was in mijn leven zo. Ik ga weer prediken. Ah. Punt is, toen ik tot geloof kwam ook, mijn moeder werd gevuld. Mijn vader, totaal geraakt door de Heilige Geest. Ik stond erbij en keek naar hem. Kijk, wat nou gebeurt, joh. Hij was helemaal, wow, halleluja, glorie. De glorie was gearriveerd. Ik denk, dat wil ik ook. Heer, u weet het, u kent mijn hart, dit wil ik. Ik wil het, Heer. Niks. Niks. Mijn moeder, geraakt met de geest, lachen in de geest, jongen. Ik denk, nou zo, moet je eens kijken wat hier gebeurt. Krachtig, door de kracht van God, totaal geraakt, gevuld. Helemaal, tot dronkens toe, gevuld. Mijn ouders werden totaal verschillende mensen. Geloof kwam tot, hun geloofsleven kwam volledig tot bloei. God was, zeg maar. Dingen in hun leven begonnen te veranderen. Doorbraken begonnen te komen. Wonderen begonnen zich te manifesteren. Mijn zusje, mijn jongere zusje. Het was alsof het mij oversloeg. En mijn jongere zusje, die stond daar ook. Die stond er ook gewoon in de rij. Want je stond allemaal in de rij. We stonden allemaal in de rij. Ik stond daar. Heel veel keer ging het aan mij voorbij. Tot het punt dat ik dacht gewoon, ik vind het niet meer leuk. Ik vind het niet meer leuk. Ander gedoe, dat de gejank en gelach en iedereen maar een beetje joelen en fijn voor je, weet je. Ik begon ook af en toe gewoon mensen lachen. Ik denk ook, ik heb het niet. Ik heb het niet. Zo stond ik daar, serieus. En tot het punt van gewoon wanhoop. Ik dacht van, ja, ik weet het niet. Ik heb het niet. Zij hebben het wel, ik heb het niet. Een hele rottige conclusie. Zij hebben het wel, ik heb het niet. Ik heb het gevraagd, krijg het niet. Tot het punt dat ik de boodschap hoorde van het evangelie. En erin in mijn hart een soort wanhoop. Wanhoop is niet het goede woord. Maar een soort honger en doorstand stond. Dat ik dacht, dit is het. Dit is mijn overtuiging. Hier wil ik mijn leven voor geven. En op dat moment, toen ik tot die commitment kwam. Ik zei, Heer, ik weet dat u er bent. En Heer, kom in mijn leven. Vul mij volledig. En als u in mijn leven komt, zal ik mijn hele leven inzetten voor u. Heer, want ik weet u bent er. Ik weet u bent er. Ik zie het om me heen. Ik weet het ook. Het zit niet in me, maar ik weet dat u er bent. Maar ik heb het nodig in mijn leven. En God raakte mijn leven aan. En ik begon te janken als een klein kind. En vervolgens sloeg om in lachen in de Heilige Geest. Ongecontroleerd. Ongecontroleerd. Ze moesten op een gegeven moment uit die dienst. Ze moesten me slepen uit die dienst. Ik kon niet meer lopen. Maar het punt is, want het punt was, de Heilige Geest kwam in mijn leven. En ik dacht, dit is waar mijn hart altijd naar op zoek is geweest. En mijn leven was nooit meer hetzelfde. Waaronder ik hongerig en dorstig was. Soms zijn we zo ontzettend fatsoenlijk, dat we nemen het kwalijk. We zijn als de vrouw van David. Die keek vanuit een raam. Zeg, jij dansen, koning. Zet jezelf verschut voor God. En al die dienstknechten en al die jonge dames, die zitten naar jou te koekeloeren. En jij, koning, met je hele waardigheid. Je trekt gewoon je koninklijke kleed uit. En je gaat helemaal uit je dak voor God. Hij zegt tegen zijn vrouw, dat is nog eens thuiskomen, hè. Vond je dit al gek? Vond je dit al raar? Ik zal nog veel onwaardiger zijn voor mijn God. Want ik heb niet omhoog te houden mijn eigen reputatie. Dat wat mensen van me denken, dat wat mensen van me vinden. Te rekening te houden met mijn rol, met mijn functie, mijn status in deze wereld. Ik zal nog onwaardiger doen voor mijn God. Hij is mijn alles. De vrouw was vruchteloos vanaf het moment. Kon geen kinderen krijgen, was vruchteloos. In de geest begrijpen we. In de geest begrijpen we, als wij op een gegeven moment komen in die frustratiekant, dan gaan we mensen die wel door God gevuld of gebruikt worden, gaan we bekritiseren. En het maakt ons geestelijk leven totaal vruchteloos. Ik weet niet waarom ik het zeg. Ik denk dat iemand het nodig heeft. Neem het woord van God in als medicijn. Hoe neem je medicijnen in? Spreuken 4 vers 22 zegt, ze zijn immers leven voor wie ze vinden. Daar waren we mee bezig. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden. En genezing. De Engelse Bijbel zegt medicijn voor heel hun vlees. Het woord van God is als medicijn voor heel hun vlees. De Nederlandse Bijbel zegt genezing. Als je kijkt in de grondtekst staat er ook medicijn. Medicijn voor heel hun vlees. Wat is je vlees? Je lichaam. Fysiek. Jouw fysieke toestand. Het woord van God is als medicijn. Hoe neem je medicijnen tot je? Je slikt het in. Je neemt het tot je. Sommige medicijnen staat op dat potje. Staat, hoe neem je dat? Nou, het staat soms breng 2 keer per dag aan. Of neem 3 keer per dag. Of neem elke morgen. Op diezelfde manier werkt het woord van God letterlijk als medicijn. Neem teksten over genezing als een medicijn in. Door het te lezen, te horen en in het midden van je hart te bewaren. Want je zegt, ja, hoe is dat dan? Hoe kan ik dan het woord van God in me nemen als medicijn? Nou, we hebben het net gelezen. Door het te horen. Door je ogen erop gefocust te laten zijn. En door het te bewaren in het binnenste van je hart. Je ogen, je oren en je hart. Je ogen, je oren en je hart. En er is nog een factor, is je mond. Daar gaan we later over hebben. Maar dat zijn die 3 dingen. Je hebt een oorpoort. Je hebt een oogpoort waar dingen binnenkomen. Ook als negativiteit of leugens binnenkomen, komen ze altijd binnen of via je oorpoort of via je oogpoort. Het zijn poorten. En wij zijn gruwelijk beïnvloedbaar. Ik zeg het nog een keer. Het punt van mensen, het probleem van mensen is algemeenheid. Wij zijn gruwelijk beïnvloedbaar. De media weet dat. Daarom zijn dat ongeveer de grootste bedrijven in deze wereld. Wij zijn gruwelijk beïnvloedbaar. Ik zeg, nou, dat doet mij allemaal niks. Wij zijn gruwelijk beïnvloedbaar. Daarom zegt de Bijbel, slecht gezelschap bederft goede zeden. Je kan zeggen, ja, maar ik sta ergens voor. De Bijbel zegt, waar je ook voor staat, als jij met slechte mensen omgaat, word jij zelf slecht. Daar kun je niks aan doen. Zo zijn wij gemaakt. Waarom zijn wij zo ontzettend beïnvloedbaar gemaakt? Omdat wij gemaakt waren om dicht bij God te wandelen. Dicht bij God te zijn. Zodat we voortdurend de invloed van God in ons leven zouden ontvangen. Wat ons leven zou vullen, zodat we zouden doorgeven de invloed van God. Ik ben de enige die hier enthousiast over is, maar prijs de Heer. Prijs de Heer. Beïnvloedbaar. Wij kunnen geïmpregneerd worden. Wij zijn beïnvloedbaar. In het negatieve werkt dat zo. En alles wat negatief, het komt of binnen via je oorpoort. Of het komt binnen via je oogpoort. Dat zijn poorten. En je hebt poortwachters nodig. Poortwachters nodig die op de wacht staan om te kijken wat komt er binnen. Als je niet gewend bent dat dat een poort te zijn, dan komt iedereen binnen. Kom maar binnen met je knecht, want we zitten. Weet je, alles komt binnen. Alles komt binnen. Zwarte Piet mag niet meer binnenkomen, dat is wel jammer. Maar weet je, alles komt verder. De rest komt echt allemaal binnen. Nee, zonder gekkigheid. Snap maar wat ik bedoel te zeggen? Alles komt maar binnen. We vullen ons ogen. We kijken allerlei programma's op tv. We vullen ons met allemaal rotzooi. Allemaal vieze rotzooi waar we onszelf mee vullen. En we denken, het kan allemaal. We beseffen niet dat we gruwelijk beïnvloedbaar zijn. En dat ons hart is de grond waar de Bijbel over spreekt in Markus hoofdstuk 4. De zaaier zaait het woord. En het hart bepaalt, de grond, de kwaliteit van de grond bepaalt of het woord van God vrucht draagt. Maar als wij ons hart vullen met allerlei andere dingen waar we ons rotzooi waar we onszelf mee vullen. En we staan vervolgens dan versteld waarom ons leven zo chaos is. En God niet doorbreekt. Dan zeg ik, wie is hier beperkt? Niet God. We hebben niet door dat wij laten allerlei dingen binnen in die orbe. Ja, ik heb altijd de radio aan. Ja, ik hou daar zo ontzettend van, die radio. Ik weet dat dit een gevaar is ook. Want dan zeg je, ja, die Bernhard, daar mag je dus nog niet eens radio van luisteren. Wist je dat? Zo wettisch is die. Zo wettisch is die. Ja, fijne vent. Maar ik mag nog niet eens radio luisteren. Nou, toen was het voor mij klaar. Zet die radio aan, doe wat je wil. Ik heb ook wel eens de radio aanstaan. Maar er is op een gegeven moment een ding in mijn hart. En dan voel ik, wacht even, nee. Er zijn geesten, ook de geestenwereld. Denk aan Satan, Lucifer, die de engel was van ook van geluid en muziek. Er zijn geesten die werken. Muziek zijn geestdragers. Je kan zeggen, dat geloof ik niet. Maakt niet uit of je het gelooft, ja of nee. Je kan ook niet geloven als ik van mijn 13e naar beneden springt. Ik geloof niet dat ik dan plat ben. Maar als je doet, is het wel zo. Dingen zijn zo, sommige dingen zijn zo. Of je het nou gelooft, ja of nee. De zwaartekracht geloof ik niet. Die wetten, die geestelijke wetten, dat is geen onderscheid des persoons. Ze werken voor iedereen. Ze werken voor je of tegen je, afhankelijk van hoe jij ze inzet. Jongen, waarom halen jullie dit allemaal naar boven, joh? De kracht zit in het medicijn. En hetzelfde is, zo weet ik, de kracht zit in het medicijn. Het medicijn doet iets in ons leven wat we zelf niet kunnen. Daarom nemen we medicijn. Het woord van God is het medicijn van God. En het doet iets in ons leven wat we hoeven niet te begrijpen hoe het werkt. We mogen alleen weten dat het werkt. En de mate waarin we onszelf vullen met het woord van God is de mate waarin het woord van God vrucht kan dragen in ons leven. En het doet iets bovennatuurlijks. Elke keer opnieuw. Ik zeg, hoe werkt dat dan? Nou, dat is hetzelfde als een boer die mais zaait. Je weet niet hoe het werkt. Wat gebeurt er allemaal onder die aarde? Maakt niet uit. Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Je mag alleen weten dat dat het werkt. En zo hanteren, want dat verandert totaal je leven. Als je namelijk anders gaat zaaien op de akker van je hart, gaat ook de vrucht in je leven gaat totaal anders zijn. En dit is wat we willen. We willen de vrucht van God. We willen de rijkdom van God. En dat bedoel ik niet zozeer alleen de financiën, snap je. Maar de overvloed van God, het leven. De leven waar Jezus over spreekt. Hij zegt, de dief komt niet anders dan te stelen, te roven en vernietigen, te vermoorden. Hij zegt, maar ik ben gekomen opdat je leven hebt en dat in overvloed. En hij zegt niet van, nou is het, weet je, en daarmee is het klaar. Hij zegt, ik geef je je principes. Ik geef je mijn woord. Ik geef je mijn weg. Gods woord is een licht op je pad. Is een lamp voor je voet en een licht op je pad. In Gods woord. Wandelen en je leven inrichten naar Gods woord. Daarin is de sleutel. De Bijbel zegt, in Jozua hoofdstuk 1 vers 8. Mediteer op het woord van God. Mediteer op deze wet bij dag en bij nacht. Zie erop toe dat je er niet van afwijkt naar links en naar rechts. Dan zal jij je weg voorspoedig maken. En je zal groot succes hebben. Jij zal dat doen. Zeg, ja, maar nee, maar zo werkt het niet, hoor, want het is allemaal aan God. Nee, het is ook aan God. Hij heeft het beschikbaar gesteld. Het komt allemaal van God. Het leven komt van God. Alles wat we hebben, komt van hem. Alles wat gemaakt is, is gemaakt door hem. Alles vindt zijn oorsprong in hem, absoluut. Maar de mate waarin God kan doorwerken in ons leven, heeft niets te maken met God die zeg maar, zegt, wacht jij maar even. Vrij me God, ik breng misschien niet helemaal de balans. Je hebt ook een timing. Je hebt ook een timing soms in dingen. Maar over het algemeen, in de beloftes en de geopenbaarde wil van God, zegt God, hey, het is heel belangrijk dat jij leert samenstromen met mijn wil. Jij leert samenstromen met mijn weg. Hij zegt, je zal de waarheid kennen en die zal je vrijmaken. Wat maakt je vrij? Ja, Jezus. Ja, dat klopt. Maar de waarheid die Jezus spreekt, daarvan zei hij, die maakt je vrij. Heel veel dingen bidden we voor. Ja, wil je voor me bidden? Want zus en zo, stel, we hebben niet gebed nodig, we hebben een verandering nodig in onze patronen. Je kan dus je wonder ontvangen en vervolgens weer teruggaan naar je oude leven in dezelfde patronen en alles is weer een drama. Je zegt, maar ik zit in een goede kerk en weet je, er is voor mij gebeden. En zelfs, weet je wie allemaal voor mij gebeden hebt? Die heeft voor mij gebeden. En de grootste naam in de hele wereld komen voorbij. Die man van God en die vrouw van God. En die heeft voor mij gebeden. En je kijkt, ja, ja, ja. En ja, nee. Oh, ja, nee. Wil jij voor me bidden? Je kan beter zeggen, wil jij voor mij bidden? Weet je wel? Maar hoe dan ook. Weet je wel, het punt is, het zit hem dus ook niet in dat gebed. Er is waarschijnlijk iets waar jij mee aan de slag mag. Iets wat jij kan gaan aanpakken en veranderen. En er is een openbaring die God je wil geven van dingen die je kan bijsturen. Hallo, ik zeg het met een glimlach, want ik wil je niet veroordelen. Amen. Want het is niet de veroordeling. Het is soms de confrontatie met de waarheid. Maar ik hou van je, vreselijk. Echt. Vreselijk veel bedoel ik. Vreselijk veel hou ik van je. Vreselijk veel. Heer, dank u. Vreselijk veel hou ik. Maar daar gaat het nog niet eens om. God houdt nog zo vreselijk veel meer van jou. Wie zal je scheiden van de liefde van Christus? Je kan heel goed je best doen, maar scheiden van de liefde van Christus gaat gewoon niet lukken. Hij houdt zoveel van je.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
5: My name is Jenna Poyings with Jenna Poyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboyingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel van.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.

0: richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Het is alweer vrijdag, dat betekent het is de laatste werkdag, schooldag van de week. En ik geloof dat je een gezegend weekend hebt gehad. En natuurlijk, de weekend komt eraan. En het is belangrijk om je kerkdiensten niet te missen. En we zijn bezig met natuurlijk Gods volheid, Gods schat in jou. En de kracht van verlangens. Om te ontvangen wat de Heer voor jou heeft. En ik heb gisteren gezegd dat God laat ons zien dat we vrijheid kunnen verlangen. Hij zegt in Psalm 37 vers 4. Schep vreugde in de Heer en hij zal u geven waar uw hart naar verlangt. Niet waar zijn hart naar verlangt, maar waar uw hart naar verlangt. Schep vreugde in de Heer. Wees blij in de Heer. Verheug je in de Heer. Want wanneer je hem verheugt, dan zult u alles ontvangen waar uw hart naar verlangt. En als je opnieuw geboren bent, hoef je niet bang te zijn van, oh, is het Gods wil, is het niet Gods wil. Nee. Gewoon vragen, verlangen naar. Verlang naar nieuwe dingen, want de Heilige Geest woont in u. Nou, de Bijbel bemoedigt ons om te verlangen naar de goede dingen natuurlijk. En Marcus 11, vers 23 en 24 zegt, want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zou twijfelen in zijn hart, maar zou geloven dat dat wat hij zegt gebeuren zou, het zal hem gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Geloof dat je het ontvangen zult en het zal je ten deel vallen. Dus Jezus laat ons je zien dat door ons geloof, door te verlangen en door te vragen, eigenlijk door te commanderen, zullen wij ontvangen waar we om begeren, waar we om biddend begeren. Oké, wat wij nodig hebben. Nou, laten we kijken naar een aantal dingen waar we naar kunnen verlangen. Een aantal dingen waar we naar kunnen verlangen. Nummer 1, verlang ernaar om Gods verlangens te ontdekken. Verlang erna om Gods verlangens te ontdekken. Ik heb gezegd, verlangen is een sterke wil hebben naar iets. Een grote behoefte, een strong desire, grote behoefte hebben naar iets. Dus nummer 1 waar je naar moet verlangen, is om Gods verlangens te ontdekken. Dat is belangrijk, om Gods verlangens te ontdekken. Hosea 4, vers 6 zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En omdat je kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priesters voor mij te dienen. Omdat u de wet van God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Wanneer wij kennis, dus we ontdekken de verlangens van God, dat is zijn wil. Hoe meer we dat gaan ontdekken, hoe meer wij in zijn wil zullen wandelen. Dus onze eerste verlangens moet zijn om Gods verlangens te ontdekken. Nou, Gods verlangens van je gezondheid weten joh. Hij moet u gezond hebben. Daarvoor is Jezus gestorven aan het kruis. Gods verlangens voor de wereld is heel simpel. Het is niet zijn wil dat enig persoon verloren gaat. Johannes 3, 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Gods verlangens voor bepaalde dingen weten we al. Het is nu aan ons om de rest te gaan ontdekken. Oké? Nummer 2. Verlang ernaar om in wijsheid te wandelen. Verlang ernaar om in de wijsheid van God te wandelen. Verlang naar wijsheid. Verlang naar wijsheid van de Heer om te wandelen in wijsheid. Wijsheid is dat je doet de juiste dingen op de juiste moment. Wijsheid is niet kennis. Wijsheid is toegepaste kennis op de juiste situatie. Op het juiste moment. Toegepaste kennis. Juiste situatie. Juiste moment. Spreuken 4 spreekt over wijsheid. Hele Spreuken 4. Laten we lezen Spreuken 4 vanaf vers 4. Hij zegt, hij onderwees mij en zei tegen mij, laat je hart mijn woorden vasthouden. Neem mijn geboden in acht en leeft. Verwerf wijsheid. Verwerf inzicht. Vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal u bewaren. Heb haar lief en zij zal u beschermen. Het beginsel van wijsheid is verwerf wijsheid. En bij alles wat je verwerft, verwerft inzicht. Haal haar hoog en zij zal u verheffen. Zij zal u vereren als u haar omhelst. Zij zal uw hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. En de jaren van je leven zullen talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden. Wanneer je rent, zullen je niet struikelen. Hou vast aan de vermaning en laat niet los. Neem haar in acht, want zij is jouw leven. Wijsheid. Wijsheid. Verlang ernaar om in wijsheid te wandelen. We kijken naar een aantal dingen waar je nou moet verlangen als een kind van God. Amen. Verlang ernaar om de Heilige Geest, nummer 3. Verlang ernaar om de Heilige Geest beter te leren kennen. Verlang ernaar om de Heilige Geest beter te leren kennen. Johannes 14 natuurlijk praat over de Geest van God. Jezus zei, ik zal je niet alleen laten, maar ik zal je een helper sturen. Zou je een troosten, een andere troosten sturen, opdat hij bij u blijft tot in de eeuwigheid. Johannes 14, vers 16. Hij zegt, hey, ik stuur je de helper, de trooster. Dat betekent dus Jezus met ons, maar dan in de vorm van de Heilige Geest. En je moet ernaar verlangen om de Geest van God beter te leren kennen. Oké, we kijken dus naar een aantal dingen waar je naar moet verlangen. Verlang ernaar om succes, om een succes te zijn voor God. Verlang ernaar om succes te hebben in alles wat je doet. Het hoort erbij. Joshua 1 vers 8. Natuurlijk spreekt je ook over. De Heer zei tegen Joshua. Laten we dat even samen lezen. Joshua 1 vers 8 zegt de Bijbel. Dit boek van deze wet, met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen. Overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u wegen voorspoedig maken. En zult u verstandig handelen. Het boek met deze wet dus mag niet wijken uit je mond. Nou, als je leest in de andere vertaling zegt. En dan zult u goed succes hebben. Oké, jij zegt, dan zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Maar de Engelse vertaling zegt, dan zult u goed succes hebben. God wil dat je succesvol bent in alles wat je doet. Ja, staat in zijn woord. Verlang ernaar om een succes te zijn voor God. Succes is dat je alles doet wat je voortbestemd bent. Je doet alles wat God je heeft toe voortbestemd. Oké? Verlang ernaar om succesvol te zijn door zijn woord. Amen. Nou, verlang naar uw rechtmatige bezit, wat God ons heeft gegeven. Nou, wat heeft God ons gegeven? Genesis 1 kunnen we dat lezen. Toen God de aarde schiep, vers 26, zei de Heer, laten wij de mens maken in onze evenbeeld, in onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren over de aarde. Vers 28 zegt hij, God zegende hun en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus wat is onze rechtmatige bezit? De zegen van God. Vruchtbaar en voorspoedig zijn. Dat woord talrijk is voorspoedig. Vervul de aarde, onderwerp haar. Dat betekent jouw eigen wereld, wat je aan het doen bent. Onderwerp dat ding. Oké? Wees de baas in wat je aan het doen bent. Verlang om dat rechtmatige bezit te nemen. Dat wat God aan jou hebt gegeven. En wees daar niet apologetic voor. Van, oh ja, weet je, je hoeft me niet te eren. Nee. Verlang ernaar en doe het. Ik heb een vraag voor u. Is het fout voor een vogel om te vliegen? Of een vis om te zwemmen? Nee, dat is waarvoor ze gemaakt zijn. Nou, God heeft jou gemaakt. God heeft de mens gemaakt. In vers 28, Genesis 1. Hij zegt, wees vruchtbaar. Je hoeft er niet voor mensen te gaan. Zorg dat ik zo voorspoedig ben. Zorg dat ik zo vruchtbaar ben. Nee, ik wil gewoon verstoppen. Nee, Jezus zegt, niemand zet een lamp aan en zet het onder de bed. Maar hij zet het op de berg, zodat iedereen zou zien. Dan zegt hij, laat uw goede werken, laat uw licht zo schijnen. Met andere woorden, doe goede dingen. Laat het zo zien, dat men het zou zien en uw Vader in de hemel zullen verheerlijken. Verlangen naar. Om uw rechtmatige bezit. Dat je vruchtbaar bent. Net zoals de vis. gaat niet zeggen, oh, zorg dat ik zwem. Of de vogel. Die is niet fout bezig als hij aan het vliegen is. Hij doet waarvoor hij gemaakt is. Nou, God heeft jou gemaakt om succesvol te zijn. Nogmaals, succes is relatief, oké? En voor iedereen is succes net wat anders. Maar succes is dat je doet wat de Heer jou toe heeft geroepen. Oké, je bent bestemd om succesvol te zijn. En wees daar niet apologetic voor. Wees het gewoon, doe het en verlang ernaar. En bij de zondeval natuurlijk werd de positieve kracht van verlangens, werd het hebzucht, afgunst en begeertes. Waardoor nu, als je zegt van ik verlang om succesvol te zijn, en je bent in de kerk, mensen gaan je zo aankijken van, hè? Nee. Verlangen nou, want dat is wat God de mens heeft gegeven voor de zondeval. Hij zegt, wees vruchtbaar. Het was een bevel. Wees voorspoedig. Talrijk is voorspoedig. Het was een bevel. Het was niet van, kijk maar Adam of je vruchtbaar moet zijn of niet. Amen. Nummer 6 volgens mij. Verlang ernaar om te leven in overvloed. Zowel geestelijk, mentaal als fysiek. Verlang ernaar om te leven in overvloed. De religieuze mensen worden nu getriggerd. Oké? Verlang ernaar om te leven in overvloed. Als we kijken in het boek van 3 Johannes... 3 Johannes 1 vers 2 zegt, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Nou, de Nederlands vertaling zegt hier dat alles goed gaat, maar als je leest in de oorspronkelijke vertaling, dan zegt hij, ik wens dat u voorspoedig bent. Oké? Okay? I wish above all things that you may prosper, even as your soul prosper. Verlangen naar om te leven in overvloed. Want Jezus zei, de dief komt om te stelen, te roven en te vernietigen. Maar ik ben gekomen opdat gij levend zult hebben. En leven in wat? Overvloed. Oké, okay? Dus verlangen naar om te leven in overvloed. Zowel geestelijk, zowel mentaal en zowel fysiek. Heb dat verlangen. Want Jezus zegt, ik ben gekomen opdat gij zult leven in overvloed. Nou, nummer 7. Verlang ernaar om ten alle tijden en alle omstandigheden als een overwinner te leven. Verlang ernaar om ten alle tijden en onder alle omstandigheden als een overwinner te leven. Romeinen 8, vers 37, zo'n mooie schrift, zegt hij, in al deze dingen zijn wij meer dan overwinner. Door hem die ons heeft lief gehad. Verlangen naar om ondanks elke omstandigheden, ondanks elke situatie, om als een overwinnaar uit de bus te komen. Om niet te zeggen van, oh ja, dit is weer, oh nee, de strijd weer. Nee. Verlangen naar om een overwinnaar te zijn, zelfs meer dan een overwinnaar te zijn, in elke omstandigheid. Nou, en de laatste nummer 8, verlangen naar om ten alle tijden degene te zijn die helpt geeft. In plaats van helpt, ontvangt of zoekt. Nogmaals, verlangt ernaar om ten alle tijden degene te zijn die helpt, aanbidt. In plaats van ontvangt of hulp zoekt. In 2 Korinthe 9 vers 8 zegt de Bijbel, en God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodig bezit, overvloedig kunt zijn in elk goede werken. Jij bent degene die anderen helpt. Jij bent degene die anderen gaat helpen. Jij bent niet degene die aan het wachten is op mensen om jou te komen helpen. Waarom? Dit is jouw rechtmatige bezit. Verlangen naar. Verlangen naar om oplossing te hebben voor de problemen van mensen om je heen. Verlangen naar om zo voorspoedig te zijn dat je gewoon vrijgevig kan zijn. Verlang naar al deze dingen. En de Heere zal je verlangens kracht bij zetten en hij zal je verlangens vervullen. Want hij zegt, verheug je in de Heere en hij zal u de verlangens van uw hart geven. Schep vreugde in de Heere. Amen. Dus we hebben gekeken naar de stap eigenlijk om de schatten in jou te ontdekken. De kracht van verlangens. Het is belangrijk om te verlangen. Verlangen naar goede dingen. Ik heb dus net 8 dingen genoemd waar je naar moet verlangen. Verlang, Verlang ernaar om Gods verlangen te ontdekken. Verlang ernaar om in wijsheid te wandelen. Verlang ernaar om de Heilige Geest beter te leren kennen. Verlang ernaar om een succes te zijn voor God. Verlang naar je rechtmatige bezit. Wees succesvol. Verlang ernaar om in overvloed te zijn, zowel geestelijk, mentaal als fysiek. Verlang ernaar om ten alle tijden en onder alle omstandigheden als een overwinnaar te leven. En verlang ernaar om ten alle tijden degene te zijn die hulp aanbiedt, in plaats van degene die die hulp zoekt of wilt ontvangen. In Jezus naam. Nou, dat is het alweer voor deze week. En ik geloof dat je gezegend bent. En het is alweer vrijdag. Zorg dat je zondagsdienst niet mist, oké? Als je in de buurt van Den Haag in de omgeving woont. Wij zitten aan de Laan van Oversteen nummer 6. Choice Nation Netherlands, Rijswijk. Amen. Dus je mag van harte welkom. Onze dienst te beginnen om 11 uur. Niet meer om 12 uur, maar om 11 uur op zondag. En we beginnen met volbeden om 10:30. Dus zorg dat je er bent. God zegen. En mis je zondagdienst niet. Van nu wil ik zeggen God zegen. En tot volgende week. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website. www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses de Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag lezen we weer een heus pareltje uit het woord van God. In Hebreeën 10 vers 14 staat: want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hebreeën 10 vers 14. Dit Bijbelvers gaat over je eeuwige positie in Christus en over je dagelijkse wandel met Jezus. Door het wonder van het kruis ziet God jou in eenheid met Christus voor altijd als rechtvaardig en volmaakt. Dat is je eeuwige positie in Christus. Terwijl de Heilige Geest jou dagelijks helpt in het proces van heiligmaking, je dagelijkse wandel met Jezus. De Heilige Geest helpt je te worden zoals God je in Christus al ziet. Met andere woorden, je bent het en je wordt het. Voortdurende heiliging kan pas echt plaatsvinden als jij weet dat God je nu al ziet als heilig en volmaakt in eenheid met Christus. Paulus schrijft in Colossenzen 2 vers 10: en u bent volmaakt geworden in hem. Je heiliging in Christus is immers een geschenk van God. Hier mag je in rusten. Vanuit deze rust helpt de Geest van Jezus je hiernaar te leven. Hij gaat het leven van Jezus in jou leiden en bewerkt in jou het verlangen om te groeien in genade en om je heiliging in Christus te vervolmaken. Je bent het en je wordt het. De moordenaar die vandaag opnieuw geboren wordt, is in Gods ogen direct volmaakt in Christus, maar heeft nog een hele weg te gaan. De prostituee die vandaag haar leven aan Jezus geeft, is in Gods ogen direct geheel rein in Christus. De pooier die opnieuw geboren wordt, is vanaf dat moment in Gods ogen volkomen heilig in Christus. De terrorist die zich heeft overgegeven aan Jezus, is in Gods ogen rechtvaardig geworden in Christus. Dat is het geheim van wie we zijn in Christus. Het is Gods buitensporige genade.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: In Psalm 46 vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon, om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouwen, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Als er recht komt. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt, hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan: het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd, dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde: als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer: die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimboeven in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me: die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons, dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, dan zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja. Dank u wel. Amen.
5: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we als onderwerp door vuur beproefd.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op God's Radio, op YouTube en als podcast.
2: Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beproevingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 5 beschrijft hij christenen als degenen die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende twee versen hoe ons geloof beproefd zal worden. Daar staat: daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur gelouterd wordt en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 4, vers 12 en 13. Daar staat: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als iets vreemds. Als iets wat niet bij ons leven hoort als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof. Net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier in de lessen van Petrus vinden we, net als bij Paulus en Jacobus, die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde. Drie toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament, te weten Paulus, Jacobus en Petrus, benadrukken dus allemaal dat wij het als volgelingen van Jezus niet als iets vreemds moeten beschouwen wanneer we de moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan of gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd. En dat wordt juist weer een bron van intense vreugde.

0: nu. De proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank u voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien om juist door de verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt. Help mij, Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt te kennen. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on Him, but He has never given up on you.
2: Je kunt Hem opgegeven hebben, maar Hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
11: Take away the storm.
12: What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my called out conference June 12th and 13th. We are going to talk about

0: Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
0: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft. Thank you.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven.

leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

teach me to love. Love, teach me to love.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm.
2: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: God Radio staat uit.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xm bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: My name is Janet Boynes with Janet Boynes Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoynesMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
0: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: God Radio staat aan.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xm bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam.
3: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: My name is Janet Boyings with Janet Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk standhoudt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: We staan vandaag opnieuw stil bij Psalm 23 en wel vers 3 wat David zingt. De goede herder leidt mij in de rechte sporen. Ik las dat sommige rabbies in de rechte sporen vertalen als omwegen die eindigen in de goede richting. Hoe vaak zeggen we niet als het leven moeilijk wordt? Waarom moet mij dit overkomen? Moet ik echt door deze ellende heen? Is er niet een eenvoudiger en kortere weg? Ik heb ontdekt dat God ons zelden via de kortste route leidt om ons tot zijn doel te laten komen. Zo lezen we in Exodus 13, vers 17, dat toen God de Israëlieten uit Egypte bevrijdde, hij hen niet via de kortste route naar het beloofde land leidde. Er staat dan, God leidde hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God koos heel bewust niet voor de kortste route. De route die de weg van de Filistijnen genoemd werd. En wel om een goede reden. De Egyptenaren hadden deze weg namelijk zwaar versterkt. De Israëlieten zouden een aantal zwaar bewapende garnizoenssteden moeten passeren. De confrontatie met deze Egyptische legers zou de Israëlieten vreselijk ontmoedigd hebben. En God wist dat ze daar niet klaar voor waren. Daarom koos hij ervoor om via een omweg eerst hun geloof te versterken. Zo wil God ook jouw leven veranderen, zodat jij meer en meer op Jezus gaat lijken. Het liefst verander je zo snel mogelijk, maar zelden gebruikt God de kortste route om ons te veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Als jij tijdens de omwegen die eindigen in de goede richting niet meer weet wat er gebeurt of wat je moet doen, dan is het van levensbelang dat je de goede herder op zijn woord gelooft. Hij is te vertrouwen. Ook al gaan de dingen compleet anders dan je graag zou willen. Zul je dat nooit vergeten?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: When I think of his goodness.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet. Maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus' hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Gaat deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods geest zijn, maar ik... Laten we eens horen wat de Bijbel zegt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: rest. Hallelujah. Aren't you grateful for the refreshing of the Lord tonight? Let's thank Him now. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him, thank Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And this refreshing will continue. And this rain will come upon you. And you will be renewed like the eagle.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

breakthrough.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB.